0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: zegt, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check forex.nl of de NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Rise and Shine. Good morning, Summertime Music for Chow, KM, and Betty. Wat is iets, een hele goede morgen. Wat is iets wat je vroeger niet leuk vond, maar tegenwoordig weer wel? Het kan van alles zijn. Het kan een bepaald eetgerecht zijn. Het kan zijn een bepaald sport. Het kan van alles zijn. Wat vond je vroeger niet leuk, maar ga je vandaag op tegenwoordige dag helemaal los op? Laat het doorkomen via de NPO-luisteren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vanx.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.
0: Rise and shine, good morning.

0: pongo.
1: Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes over die bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat en je weet, we gaan de ochtend weer inkleuren met heel veel nieuwe liedjes, nieuwe vibes. Precies, de heupen gaan weer helemaal losgeschud worden. En natuurlijk weer de morgen minuut 5 van Fernando. Allemaal leuke spelletjes waarbij je ook leuke dingen kunt winnen. Maar wat is iets uit het verleden wat je toen helemaal KUT vond en later helemaal geweldig? Lastig. Ik vind deze lastig, Donna, my sister. Good morning.
8: Good morning, Nando. Waarom vind je hem lastig?
0: Omdat het verschil...
8: Heb je wel geslapen, trouwens?
0: Heb ik geslapen?
8: Je ziet er moe uit.
0: Nee, heb ik geslapen?
8: Zie je nou? Ik dacht dat volgens mij heb je niet geslapen. Je ziet er moe uit.
0: Nou, dankjewel. Ja,
8: Kijk, het was erger geweest als ik had gezegd... Heb je wel geslapen? Je ziet er moe uit. Je zegt, ja, ik heb 8 uur geslapen. Dus ik ben blij dat het ook klopt. Want anders was het erger geweest.
0: Een slaperig hoofd klopt met de realiteit. Nee, maar wat is iets uit het verleden waarbij jij sowieso had van... Toen vond ik het niet leuk en nu weer wel.
8: Ik denk in mijn eentje zijn.
0: Ah.
8: Dat vond ik vroeger echt verschrikkelijk. Ja. Ik ben nu 29. Ik word oud, oh mijn god. Maar ik had eerst, zeg maar, in de beginning of my 20s... dan had ik afgesproken met iemand om te ontbijten om 11 uur. Daarna had ik afgesproken om met iemand te gaan wandelen. En die wandeling was dan weer naar... een andere plek in de stad waar ik dan weer iemand anders ging. Met iemand anders ging afspreken. En dan ging ik ook nog uit eten met een vriendinnetje. Ik zag soms echt 4 vriendinnen op een dag of zo.
0: Ja, ja.
8: En dan zei iedereen altijd van... ja, je moet vaker alleen zijn. Zeg ik, maar dat vind ik saai. Vind ik niks aan. En nu, hoe ouder ik word... hoe chiller ik vind om gewoon lekker in mijn eentje te zijn.
0: Oh,
8: om lekker
0: wow.
8: te gaan zitten gamen. Of lekker in mijn eentje te wandelen. En als dan mensen bellen, denk ik... nee, ik ben even met mezelf. Ik ben al met iemand.
0: Maar hoe lang heb je dit al dan? Hoe lang heb je dit ontwikkeld dan, zeg maar?
8: Ik denk een jaar of 3 nu of zo.
0: Oké. Okay.
8: Zoiets, denk ik.
0: Ja.
8: En misschien ook wel omdat... ja, ook in mijn werk natuurlijk, dat ik altijd met mensen ben.
0: Mm-hmm.
8: Ik woon al een tijdje samen. Ik heb heel veel samen gewoond in mijn leven. Maar ik woon een tijdje samen, dus... je bent altijd omringd met mensen. En dat vind ik heel leuk. Ik ben heel sociaal en I love people.
0: Ja.
8: Maar ik vind het ook gewoon fijn om af en toe in mijn eentje te zijn. Dat had ik eerst nooit.
0: Oké. Ik heb dat ik heb iets soortgelijks, maar dan met een vakantie gaan.
8: Ja.
0: Ik wilde vroeger altijd met mensen op vakantie.
8: Ja.
0: En nu vind ik het heel fijn om alleen op vakantie te gaan.
8: Oké. Okay. Ik dacht dat altijd iets was van jou om alleen op vakantie te gaan.
0: Ja, dat is de afgelopen... 8 jaar doe ik het. 8, 9 jaar. Nee, 10 jaar zo doe ik het ongeveer. Waarbij ik gewoon letterlijk. En regelmatig ga ik dan naar Amerika. En dan ga ik gewoon daar chillen. Ik slaap wanneer ik wil slapen. Ik hoef
8: voor
0: niemand rekening te houden. Het is ideaal.
8: Heerlijk.
0: Dat is, en mensen gaan van, hè? Hoezo ga je... Want ik doe meerdere dingen in mijn eentje. Bioscoop doe ik heel vaak ook in mijn eentje. Of ga mijn beste vriend Milton, of met mijn vriendin. Maar zij wil niet alle films kijken die ik wil kijken. Snap ik ook. Maar dan ga ik gewoon in mijn eentje. Ga

0: gaan zitten. En soms ga ik ook slapen in de bioscoop. Ga ik achterin zitten.
1: Heerlijk.
0: Gewoon lekker ontspannen. Airco op 1000. Oh, heerlijk.
1: Dus eigenlijk hetzelfde. Ook alleen.
0: Ja, ja, ja. Alleen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, zit te denken.
1: Je hoeft niet meer te denken. Je hebt ze altijd al gegeven.
0: Ja,
1: dat is
0: hem. Ja, ja. Als je de lijst
1: moe,
0: bent, en je denkt bij jezelf van, ik weet dat ook aan te vullen. Ik heb ook iets uit het verleden wat ik vroeger toen kut vond en tegenwoordig hartstikke leuk vind om te doen. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Oh.

0: corrigeren. Dubbel album. Wat een dubbel album. Ongelooflijk vet. Vandaag hebben we het over dingen uit het verleden die je vroeger vervelend vond om te doen, maar tegenwoordig met heel veel plezier doet. Donald zegt, ja, alleen zijn vond ze vroeger moeilijk en tegenwoordig gaat het veel beter. Ik heb het met ook een vorm van alleen zijn, maar in de zin van gewoon alleen op vakantie. Ja, want in sommige gebieden, vriendschaps, familie, cruise, wordt gezegd van, ja, je gaat toch niet in je eentje op vakantie, dat is toch saai, dat is toch... Nee man, je komt tot rust, je kan nadenken over het leven, je kan echt je leven analyseren op een hele rustige, ongefilterde manier. Dus ja man, I love it. Lina zegt, afvallen gaf me altijd stress. Nou ja, en nu vind ik het juist leuk. Ja, ik kan me voorstellen dat afvallen stress geven. Herken maar, dat is mijn leven.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het ergens misschien leuk is als het helemaal werkt. Gaat het je goed?
2: Ja.
1: Goed zo. Ja. Nadia die zegt, kleine cadeautjes krijgen vond ik vroeger altijd vervelend. Eerst baalde ik ervan als mensen dat gaven, omdat ik dacht dat het niks van waarde had. Maar nu zie ik dat er in iets kleins juist ook waarde zit en vaak dat het persoonlijker is.
0: Oh ja. Nou, thuis blijven op de vrijdagavond klinkt oud, maar is altijd lekker soms.
1: Dus iemand die voelt zich dan waarschijnlijk echt een soort grandpa. Dat is een beetje wat wij ook zeggen.
0: Ja.
1: Hoe ouder je wordt, het lijkt misschien alsof je saai bent dat je op de vrijdagavond op de bank zit. But actually, I want to stay on the couch.
0: Dat is ook goed hoor, om gewoon lekker even gewoon... Gisteren was ik gewoon aan het gamen.
1: Je zit helemaal in die game, hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, leuk, je zit er helemaal in.
0: Hoe zou je denken?
1: Ja, heerlijk.
0: Jij speelde vroeger Tekken 5, volgens mij.
1: Ja, Tekken 5, ja.
0: Maar Tekken 8?
1: Heerlijk.
0: Oh, mijn stiefzoontje Damon heeft niks met gamen. Af en toe speelt hij een game. Maar hij zat te slopen.
1: Weet je wat? Daar gaan we later nog verder over doorpraten, over gamen.
0: Oh.
1: Maar tot nog even in de NPO Luister-app. Wat is iets wat je vroeger niet leuk vond, maar ja, nu wel?
0: Top, laat doorkomen. Let's get it.

0: show. Vandaag hebben we het over dingen die je vroeger niet leuk vond om te doen, maar tegenwoordig weer wel. We hebben Shai aan de lijn. Shai, good morning.
1: Hey, goedemorgen Fernando.
0: Hey, wat is dat voor jou, wat je vroeger niet leuk vindt, maar tegenwoordig wel?
1: Ja, meer van dat ik vroeger wat anderen wat van je vonden, zeg maar. Als je vroeger iets deed en iets wilde gaan doen. En dat iedereen best wel een mening over had van wat je deed of wat wilde doen. En daar heb ik nu eigenlijk totale scheid aan eigenlijk zo gezegd.
2: Heerlijk is dat. Maar waar kwam die switch vandaan? Dat je op een gegeven moment dacht, ja, al die meningen van anderen. Ik kan me voorstellen dat mensen luisteren die denken, oh, ik zou willen dat ik dat meer had, dat ik meer scheid kon hebben. Maar ja, hoe ben je daar gekomen?
1: Ja, eigenlijk gaat het langzaam met de tijd mee, want je gaat uiteindelijk beseffen, eigenlijk, ik doe eigenlijk alles wat anderen zeggen of anderen vinden. Mm. En toen ben ik langzaam van mezelf gevraagd, hey, wat doe ik eigenlijk? Ik moet gewoon doen wat ik zelf wil gaan doen. En zo zie je ook dat je verder in het leven gaat komen, dan dat je naar anderen gaat luisteren. En dat heeft te maken met de mensen natuurlijk waar je een beetje mee omgaat.
0: 100%.
2: Echt gesproken, man. Echt zo. Ik denk heel vaak dat als mensen advies geven of een mening geven, ze geven niet advies en een mening vanuit wat jij nodig hebt, maar wat zij nodig hebben.
1: Ja, klopt. Dat is precies zeker waar. Ja. En dan heb ik het over familie en vrienden natuurlijk allebei. Mm. Ja, het gaat toch om met de mensen waar je eigenlijk mee omgaat. En je denkt, ik ben altijd een persoon geweest dat ik altijd anders dacht dan anderen. Ja, en dan kan het best wel gaan botsen.
2: Ja, snap ik heel goed. En heb je dan ook wel mensen verloren daardoor om je heen? Dat ze bijvoorbeeld dat je geen band meer met ze hebt of...
1: Ja, eigenlijk wel. Want uiteindelijk wanneer je voor jezelf gaat kiezen en je eigen ding gaat doen, dan gaan anderen natuurlijk, laten we zeggen, ik ga mijn eigen pad op eigenlijk, zo gezegd.
0: Ja.
1: En zo zie je ook, iedereen wil je waarschuwen voor dingen van de slechte kanten. Maar als je ervoor werkt, zijn er ook de goede kanten daarvoor.
2: Ja, zeker. Ja. Mooi gezegd. Nou, het is dan eigenlijk het bewijs dat je iets meer de mening moet loslaten van andere mensen.
1: Ja, kijk, als je natuurlijk mensen hebt om je heen die goed voor je, die goed voor je zijn en met je meedenken. Maar ja, tegenwoordig in deze tijd, ja, ik denk anders dan anderen, laat me zo zeggen.
0: Je hebt je eigen visie. Je hebt je pad, je bewandelt je eigen pad. Mooi, man. Mooi.
1: Ja, klopt.
0: Ik denk dat de inspiratie is voor velen die nu luisteren. Denken van, ja, is kritiek in kritiek. Volg je hart en filter de mensen die niks toevoegen.
1: Ja, zeker.
0: Social lobby, man. Dankjewel.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: overwegend bewolkt, maar in de beelden met het nieuws, de actualiteit. Good morning.
1: Goedemorgen. Er zijn steeds minder aanslagen met explosieven in Nederland. Afgelopen half jaar waren het er bijna 600, ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van het offensief tegen explosies is blij dat er minder aanslagen zijn, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We hebben de afgelopen half jaar gezien dat er een behoorlijke daling is geweest. En dat komt omdat wij eigenlijk een hele intensieve aanpak met elkaar hebben vormgegeven, waarin we eigenlijk heel nauw samenwerken met politie, openbaar ministerie, de gemeentes, maar ook het MKB, de verzekeraars, dat iedereen eigenlijk betrokken wordt om te zorgen dat we dus minder explosies krijgen.
1: Ook postbedrijven werken mee. Die checken extra of er geen illegaal vuurwerk in hun pakketten zit. In Nijmegen is gisteravond een jonge man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er waren op dat moment veel mensen in de stad. De man is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schietpartij was, is afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand opgepakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler is vanaf vandaag een politiebureau. Het pand in de stad Braunau am Inn was jarenlang van een particulier, maar 10 jaar geleden kocht de overheid het. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die achter nazi's staan en Hitler vereren. Door er nu een politiebureau van te maken, wil Oostenrijk voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft.
0: Misschien moeten ze het pand gewoon met de grond gelijk maken en dan kunnen ze niks komen vereren.
1: Ja, dat zou ook misschien nog wel een optie zijn, tenzij het weer monumentaal moeilijk allemaal is. Misschien is dat ook wel het geval. Dat zou ik even moeten uitzoeken. Maar ja, nou ja, Oostenrijk hoopt nu in ieder geval dat er geen neonazi's meer voor de deur komen te staan. Want dan worden ze direct opgepakt, want het is een politiebureau.
0: Ja, hey. Precies. Ja. Dus, jongens, jullie zijn er ook. Kom maar even.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar god, thank you. Dat ben je zo.

0: gameverslaving is volgens mij terug. Jarenlang was ik bang om in ieder geval een gameconsole aan te schaffen. Om in ieder geval dat ding in mijn buurt te hebben. Want ik ben iemand, als ik iets leuk vind, dan ga ik ermee door en door en door. En met gamen ben ik echt extreem. Ik wil hem uitspelen. Ik wil de andere levels zien. Ik kan hem niet loslaten. En ik heb, naast Mortal Kombat, heb ik een ander spel waar ik helemaal weg van ben. Tekken 8. Donna vertelde gisteren op de radio dat ze dus Tekken 5 lang heeft gespeeld.
1: Volgens mij heb ik het niet op de radio verteld.
0: Heb je het op de radio verteld?
1: Nee, lieve schat. Het was
0: me
1: gewoon off-air. Tekken 5 speel ik inderdaad vroeger altijd. Tekken is een vechtspel. En ik ging vroeger altijd met mijn pa. Toen ik hem wel nog zag, ging ik altijd naar Ibiza vroeger als jong meisje. En als hij dan aan het werk ging daar zo, dan had je één zo'n, hoe heet zo'n oude computer?
0: Zo'n arcade ding.
1: Ja, zo'n arcade ding, ja. En dan kon je dan 50 cent instoppen en dan kon je Tekken 5 spelen. Dus we waren echt met van die slechte graphics nog, kon ik daar dan gaan vechten. En ik was altijd het meisje met het roze jurkje aan, Xiao Yu of zoiets volgens mij. Ja. En dan kon ik iedereen in elkaar beuken daar zo. Dus ik denk dat daar mijn liefde voor vechtspellen is ontstaan. Maar nu ben jij dus geüpgraded naar Tekken 8. Maar je hebt het erover dat je niet kan stoppen met spelen. Maar juist die vechtspelletjes, wat juist zo chill is, vind ik, is dat je het ook 10 minuutjes kan doen. Want je zit niet in een storyline. Want je moet toch alleen maar vechten eigenlijk. Dus je hoeft niet echt bijvoorbeeld missies te doen of zo. Ik speel nu Assassin's Creed en dan heb je ook allemaal sidetracks. En je hebt de sidetrack in de sidetrack. Je hebt de items die je uit missies moet halen. Je moet upgraden, je moet levels upgraden, je moet skills upgraden. En vechtspellen zijn meestal gewoon, je hoeft alleen te vechten. Dus toch, dat kan je toch 10 minuutjes even doen?
0: Dat dacht ik ook. En gisteren hadden we het erover. En toen zat ik verwikkeld in de storyline.
1: Ja.
0: Story 1, chapter 2, chapter 3. Dus je gaat helemaal erdoor. Ik speel met Jin Kazama.
1: Ja.
0: Jin is Kazama, is gruwelijk. En op een gegeven moment,
1: hij is een beetje de hoofdpersoon eigenlijk.
0: Huh?
1: Hij is een beetje de hoofdpersoon. Ja.
0: En Jin Kazama en ik zijn matties, dus wij spelen gewoon. En op een gegeven moment heb ik zo'n functie erop gezet. Dus je kan gewoon inderdaad 1-1, 1 tegen de computer, een tournament, 3 wedstrijden, klaar. Maar toen heb ik op storyline gezet. Dus nu zie ik die hele storyline en dan vecht hij tegen die duivel guy. En dan verdwijnt die duivel en dan komen ze in een andere arena terecht. En dan moet ik vechten tegen 20 mensen om me heen. Donna.
1: Maar zelfs
0: over
1: daarin, zeg maar, de storyline hoef je alleen te kijken. Dus misschien kan je voor jezelf gewoon elke keer denken, ik kijk gewoon een hoofdstukje, dan stop ik weer.
0: Nee, maar er zitten cliffhangers in, waardoor je door moet blijven gaan.
1: Oh ja, ja,
0: omdat
1: ja.
0: Je 5,5 uur had gisteren achter elkaar.
1: 5,5 uur alleen maar gevochten? Kijk, dat snap ik dus niet. Ja, dat je dat leuk vindt, dat snap ik niet.
0: Nee, maar dat is waarom ik dus dit ding niet in huis wilde hebben.
1: Oh nee.
0: Ja, dus. Maar het is leuk hoor. Want zeg maar,
1: zet een timer voor jezelf.
0: Mijn Steam Soms vindt het nu ook leuk, hè? En hij staat ook te gamen. Zegt, moet ik hem beuken dan? En dan komt hij zo met zo'n ding. En dan zie je hem zo. Dat vind ik zo leuk, want het creëert wel een band tussen vader en zoon als je aan het spelen bent.
1: Dat geloof ik wel, het is wel gezellig.
0: Maar die 5 uur is intens, ik weet het. Je hebt gelijk.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Nooit goed.
1: Are you ready?
0: Yeah! I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: Yes, Avengers. Jamman. Nandelijk Sound System, de playlist met alleen maar nieuwe releases en tunes die je misschien kan toevoegen in je eigen playlist. Maar Skizer gaat er ook los op hoor. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Straks hoor je hoe het nu gaat met de man die onlangs bijna uit een Ryanair-vliegtuig werd gezogen.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Wees spits, wees alert. Hoeveel concertavonden had New Wave in de Ziggo Dome afgelopen februari? Hoeveel concertavonden had New Wave in de Ziggo Dome afgelopen februari? Weet je dat? Laat het doorkomen via de NPO luisteraar. Breskies, wat heb je van ons?
1: In Nijmegen is gisteravond een man doodgeschoten. Dat gebeurde iets na tienen, net buiten het festivalgebied van de Nijmeegse Vierdaagse. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later. Volgens de politie gaat het om een jonge man. De plek waar werd geschoten is afgezet voor onderzoek en er is iemand opgepakt. Het aantal aanslagen met explosieven neemt af. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 in Nederland. Dat is ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam en voorzitter van het offensief tegen explosies is blij met de daling, maar zegt ze...
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. Daarom controleren postbedrijven de pakketjes die ze bezorgen en het kabinet wil strengere Europese vuurwerkregels. De man die eerder deze maand bijna uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Tijdens een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland brak een raam, waardoor hij met zijn hoofd en schouders naar buiten werd gezogen. Medepassagiers wisten hem het vliegtuig weer in te trekken. De man werd naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat inmiddels goed met hem, al heeft hij nog wel last van zijn hoofd en nek. En het is over en uit voor darter Michael van Gerwen op de World Matchplay. Hij werd uitgeschakeld door een andere Nederlander, Dirk van Duivenbode. In een spannend duel werd het uiteindelijk 14-12 in Lex.
3: Het gebeurt zoals wel vaker deze wedstrijd met de laatste. De allerlaatste die hij nog in zijn handen heeft is voor Dirk van Duivenbode.
1: Ja, Van Duivenbode heeft door de pot te winnen de kwartfinales op het toernooi bereikt. Vanavond spelen Gian van Veen en Wessel Nijman tegen elkaar, ook voor een plek in de kwartfinales. Krijg je nog het weer, er trekken wat buitjes over, goed voor de plantjes. Vanmiddag breekt de zon door en het wordt overal droog bij 22 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: geworden.
1: Hey.
0: Diepe haren kippen bangen, baby. Donna, denk eens bij jezelf na. Wie is echt jouw favoriete rapper?
1: Ja, sowieso moet iedereen die luistert daar ook even over nadenken. Denk er even inderdaad over na. Wie is iemand waarvan je denkt, dit is echt iemand die, ja, die domineert voor mij. Nou, ik kan in ieder geval wel zeggen wie de favoriete rappers zijn van Lil Wayne. Wie denk jij dat dat zijn, Fernando?
0: De favoriete rappers van Lil Wayne.
1: Ja, hij heeft er twee.
0: Hij heeft
1: er twee nu genoemd in een interview. Van die zegt, dat zijn the best of all time. Zonder discussie, zegt hij.
0: Ik denk Jay-Z, sowieso.
1: En? Zal ik zeggen of het goed is?
0: Ik denk Jay-Z en ik denk... Dat hij zou zeggen, iemand van Down South. Laat me zeggen, Scarface.
1: Nee, maar Jay-Z is wel goed.
0: Oh ja.
1: Jay-Z is goed. Hij zegt Jay-Z en iemand waar jij ook heel erg blij mee gaat zijn. Missy Elliott.
0: Oh, wauw. Ja, tof.
1: Ja, hij zegt Missy Elliott krijgt echt niet genoeg flowers.
0: Ja, vind ik ook.
1: Hij zegt, maar zij is gewoon echt de blueprint samen met Jay-Z. Nou ja, over blueprint gesproken.
0: Ja.
1: Ja, en hij heeft altijd natuurlijk over Jay-Z wel echt gezegd dat echt ook een inspiratiebron voor hem is.
0: Ja.
1: Maar nu gooit hij dus ook Missy Elliott erin. Het is toch altijd wel leuk om te zien waar de mensen waar je zelf ook naar luistert, wat zij heel erg dope vinden om te horen, zeg maar.
0: Ja.
1: Want als jij het zelf moet zeggen, misschien twee namen. Laten we twee namen doen.
0: Mijn favoriete rappers?
1: Ja, twee.
0: Oh, dat is moeilijk. Ik zou sowieso zeggen...
1: Ja, dat is lastig.
0: DMX?
1: Ja, tuurlijk.
0: En... Tupac/Biggie.
1: Ja, dan moet je meteen kiezen.
0: Want ik ging Biggie boycotten omdat ik loyaal... was naar Tupac, je weet hoe ik ben heel intens. Ik ging Biggie gewoon boycotten, omdat ik echt dacht dat hij iets te maken had met het overlijden van Tupac. Omdat ik het verhaal geloofde van Tupac.
1: Oh ja, ja.
0: Later na al die jaren heb ik geleerd dat ze gewoon ook vrienden zijn geweest.
1: Did he do it?
0: En dat een hele andere soort, dat een heel ander verhaal erachter zit.
1: Dat was een heel andere story.
0: Ja,
1: nou, daarvoor moet je even de documentaire over P. Diddy kijken.
0: Ja, ja. Dus,
1: maar, ja... Twee. Lil Wayne
0: DMX en Tupac. Die staan ook in mijn podcast.
1: Ja.
0: Dus heb ik zo ook als twee foto's bovenaan staan.
1: Ja, dus dat zijn
0: voor jou?
1: Voor mij, je gaat echt lachen nu al. Maar ik blijf erbij. Kendrick Lamar.
0: Ja.
1: En Biggie.
0: Oké, okay, dat is

0: gaat niet lachen, dat is een hele goeie.
1: Ja, maar ik weet dat je niet zo Kendrick Lamar fan bent. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit, Nando.
0: Ik vind hem dope, maar hij moet alleen ophalen met die hoge stemmetjes van.
1: Nee, hij moet nergens
0: alsof hij,
1: mee
0: alsof hij een soort tweede persoonlijkheid heeft, of derde.
1: Ja, misschien heeft hij er wel 6, maar tenminste doet hij er iets goeds mee. Er zijn genoeg mensen met 6 persoonlijkheden die heel andere dingen gaan doen.
0: Dat is waar.
1: Dus ik ben al lang blij dat hij er meer hebt.
0: Ik vind hem dope.
1: Ja, ik vind je altijd matig over hem.
0: Nee,
1: je hoeft niet. Je hoeft hem niet nu toch naar beneden te halen.
0: Nee, ik ga hem niet zover. Ik vind hem niet belangrijk. Maar Biggie.
1: Ja, dan haal je hem alsnog naar beneden.
0: Nee, dat niet.
1: Jawel.
0: Ik vind het tof dat je Biggie. Sinds wanneer ben je Biggie? Want die hoor je niet vaak namelijk.
1: Ja, Biggie heb ik altijd vroeger sowieso geluisterd. Hij was voor mij echt zo de introduction to rap music, denk ik.
0: Ja.
1: Volgens mij is hij overleden in mijn... Is hij
0: in 97?
1: Misschien ben ik zijn reïncarnatie. Nee, grapje. Nu lijkt net alsof ik 6 persoonlijkheden heb. Nee. Maar, dus ik heb hem nooit helaas alive meegemaakt. Want toen ik een baby was, was hij er niet meer. Maar ik vind hoe hij soulnummers, popnummers combineert, zeg maar, met rap. Ik hou gewoon heel erg van soulful flows. Daarom hou ik ook van Kendrick Lamar, denk ik. Dat je... Kijk, popmuziek, dan denken we altijd heel erg dat dat niet street kan zijn of dat dat niet hip-hop kan zijn. Maar dus ik vind het vet hoe hij dat combineert.
0: Ja.
1: En ik vind het dope dat je in de raps die hij heeft, dat je ook echt... Hij kan echt gangster komen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd kan hij ook gewoon heel soft komen en heel romantisch komen. Vind ik ook leuk als Biggie romantisch
0: komt.
1: He's
0: one of the greatest.
1: Dus, ja, voor mij heeft hij gewoon alles, man. Hij heeft gewoon alles. Nope. Hey, let's go!
2: To all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. So.

0: Sound the alarm. Wow. Tijd voor Fernando. Ja, ben je ready? Luister dan. Hoeveel concertavonden had New Wave in de Ziggo Dome afgelopen februari? Hoeveel concertavonden had New Wave in de Ziggo Dome afgelopen februari? Dat is een kwalificatievraag voor 5 van Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden?
1: Ik vind eigenlijk dat je voor deze wel Google mag gebruiken. Want als je dit uit je hoofd weet, dat vind ik wel heel knap.
0: Zo.
1: Weet je wat eigenlijk wel grappig is? Er zit ook een hint. Er zit eigenlijk, het antwoord is dichterbij dan je denkt. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden voor 5 voor Fernando?
0: Zo.
1: Precies.
0: Het antwoord zit er allemaal in, hè?

0: for Fernando.
1: Sound the alarm. Ja, hoeveel concertavonden had New Wave in de Ziggo Dome afgelopen februari? Dat is voor vijf van Fernando. Toen gaf je al een hint en een tip. Ze zei, het antwoord zit hem al in de vraagstelling.
2: Ja, want als je dit uit je hoofd weet, dat vind ik wel heel knap. Maar, ja. Dus ik wil je een beetje tegemoet komen. Een kleine hint.
1: Ja, het is geen 7, het is geen 6 keer. Het is minder.
2: Nu maak je het heel verwarrend. Dat zit toch ook niet in 5 voor Fernando? Er zit toch ook geen 6 of 7 in?
1: Maar wel een 5, toch?
2: Oh mijn god.

0: laten raden in 30 seconden. Dat is de ultimate challenge. Dat is wat we weer vandaag gaan doen. Vijf overnamen spelen vandaag met wie, Donna?
1: Met Johan en ook met Alper.
0: Johan en Alper, good morning.
2: Good morning.
3: Morning.
0: Oké, okay, Johan, we gaan met jou beginnen.
2: Yes. Deze app heb ik op je telefoon, dat heeft een muzieknoot.
0: Spotify. TikTok.
2: Een app met een muzieknoot.
0: TikTok.
2: Je zet het op je, voor je ogen, donkere glazen.
0: Zonnebril.
2: Lacoste, welke dier is dat?
0: Dat is een krokodil.
2: Yes, mevrouw van Hips Don't Lie.
0: Shakira.
2: De tekst van een nummer, hoe noem je dat wel eens?
0: Songtext, lyrics.
2: Yes.
1: Ja, maar... Songtext.
0: Lyrics, zo?
1: Nee, hij zei... Maar wacht even. Hij zei tekst, dus dat is niet... Is lyrics is songtext natuurlijk, de vertaling. Maar heeft hij songtext gezegd of tekst?
2: Nee, ik zei de tekst van een nummer.
1: De tekst van een nummer. Dan mag het wel. Dan doen we een... Bling! Dan heeft er gewoon vijf binnengehaald.
0: Vijf,
1: hallo.
0: Zo.
2: Oh, no.
1: Maar ja, hey, je weet het niet, hè? Misschien dat Alper ook wel denkt... ik ga ook gewoon voor de vijf.
2: Oh, no.
0: Alper, you ready?
2: Yes, let's go. Wie bestuurt het vliegtuig?
0: Piloot.
2: Een zaak waarbij ze t-shirt dragen met zwarte en witte strepen.
0: Een zaak waar ze t-shirt...
2: Ja,
0: volgende.
2: Die verkopen schoenen.
0: Footlocker.
2: Je, op een warme dag ga je er naartoe om af te koelen.
0: Zwembad.
2: Met water. Ja, ja. Ja, er zit stroof tussen. Ja, shit, laat maar.
0: Stroopwafel, weet ik wel.
2: Ja. Dat gaat er sowieso al niet meer worden.
1: Dat gaat er sowieso al niet meer worden. Wel heel goed gedaan. Maar ja, er is toch wel echt een 5 gescoord. Dus Johan, die gaan we morgen weer checken.

0: wordt uitgehuwelijkd aan een man van 80. Het klinkt onvoorstelbaar, maar voor sommige meisjes in Afghanistan is het de realiteit. Hoe dat kan, dat hoor je zo meteen. Nou, wat betreft het weerbericht. Nou, het weer is 22 graden. Dat is de situatie. Skeezy met de nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'? Good morning.
1: Goedemorgen. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met het doodschieten van een jonge man gisteravond in Nijmegen. Gebeurde rond 10 uur in het centrum van de stad, net buiten het festivalgebied van de Nijmeegse Vierdaagse. Er waren op dat moment veel mensen in de stad. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
2: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja, ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. En het is wel helemaal ook in deze week om het dan hier zo dichtbij te hebben.
3: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: Het is dan niet duidelijk waarom er werd geschoten in Nijmegen. De politie onderzoekt de zaak. De omgeving is afgezet. Op treinstations in Duitsland mag je binnenkort geen alcohol meer drinken. Op alle ruim 5000 stations wordt de komende maanden een alcoholverbod ingevoerd. De aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel toen uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij treinvervoerder Deutsche Bahn waren vorig jaar ruim 5000 geweldincidenten. In zo'n 3000 van die gevallen werd er spoorpersoneel aangevallen. En goed nieuws voor hagedissenfans. In de duinen van Schorl kan je op zoek naar de grootste hagedissen van ons land. Er leven duizenden zandhagedissen in dat gebied. Een groep ging met een natuurgids van Staatsbosbeheer mee. Toch is het nog niet zo makkelijk om ze te vinden, zegt gids Joop.
4: Ik zeg er van tevoren bij, het is geen dierentuin, dus garanties kan ik niet geven.
5: Hij had een bruine streep voor zich. En hij had groen bij zijn lijf, zeg maar een beetje.
4: Niet te veel geluid maken, je kunt wel zachtjes praten, maar niet stampen en hollen.
6: Hij zat heel dichtbij.
1: De groep had geluk, want de ene na de andere zandhagedis kroop door de bosjes en kon mooi op de foto worden gezet. Fernando.

0: Toxic, Yo Silvio, Young Felix. A very good morning. Even serieus gesprek. Afghanistan kampt al jaren met oorlog. En niet zomaar, hè. Armoede, oorlog, een humanitaire crisis, het is next level. Maar vooral vrouwen en meisjes worden daar keihard geraakt. Volgens de Verenigde Naties is op dit moment zelfs de ernstigste vrouwencrisis ter wereld. Besef, hè? De afgelopen dagen ontstond opnieuw veel ophef. Heeft u het meegekregen? Namelijk, het ging over nieuwe regels van de Taliban die kindhuwelijken nog meer ruimte zullen geven. Hoe het op dit moment er echt aan toe gaat in Afghanistan, bespreken we met Shakouve. Hij is jurist en medeoprichter van Azidi Collectief. Shakouve, wat mooi. Hoe gaat het met je? Goedemorgen, hoe gaat het met je?
1: Ja, dat is wel goed, hè, naar omstandigheden.
0: Zo, wat heftig hoor dit, Shakouve. Dit is echt... Wow.
1: Ja, het is echt niet te bevatten. Mijn roots liggen in dat land, dus ik heb natuurlijk... er komen heel veel emoties los.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want we hebben het over de Taliban. Voor de mensen die niet precies ze horen over de Taliban in de media en in het nieuws. Maar kun je ons even nemen naar de basis van de Taliban? Wie zijn ze nou en wat doen ze precies?
1: Ja, de Taliban, dat is een islamitisch... die tijdens de NAVO-missie in Afghanistan ook de voornaamste strijdgroep was, hè, tegen de NAVO-landen, waaronder ook Nederland. En zij pleegden in die periode ook heel veel terroristische aanslagen op onder andere meisjesscholen. En zij kwamen weer aan de macht nadat de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten in 2021, dus best wel recentelijk, na 20 jaar aanwezigheid in het land, hun troepen uit Afghanistan terugtrokken. En dit gebeurde eigenlijk na een vredesakkoord dat de VS in 2020 met de Taliban had gesloten. En sindsdien zijn zij aan de macht. En is de vrijheid van meisjes en vrouwen ernstig beperkt.
2: En je zegt het eigenlijk zelf ook al van... Ja, wij zien het natuurlijk in het nieuws voorbij komen, maar jij hebt ook je roots in het land, zeg je. Wat doet dat dan met jou? Dat dit nu gaande is, dat dit al zo lang gaande is. Hoe voel jij je? Kan je dat uitleggen aan ons?
1: Ja, dat is eigenlijk een dat is vreselijk, hè. Maar ja, wie ben ik om eigenlijk stil te staan bij mijn gevoel? Het gaat eigenlijk om het gevoel en het leven van miljoenen meisjes in Afghanistan, wat zo ernstig beperkt wordt. De VN noemt in Afghanistan inderdaad ook de ernstigste vrouwenrechtencrisis ter wereld. En dat merk je ook in het dagelijks leven van deze vrouwen en meisjes.
2: En op wat voor manier is dat daar te merken? Want de ernstigste vrouwenrechtencrisis ter wereld, dat is natuurlijk echt een titel. En we gaan hier natuurlijk niet doen alsof we dat moeten uitleggen om dat te verdedigen natuurlijk. Of het zo is, ja of nee. Maar misschien voor mensen die luisteren dat ze zich daar een beeld bij kunnen vormen van ja, hoe ziet zo'n dagelijks leven dan eruit?
1: Ja, de gevolgen daarvan zijn echt enorm inderdaad. Vrouwen en meisjes die worden, zoals ik zei, systematisch uit het openbaar leven verbannen. Meisjes mogen bijvoorbeeld vanaf hun 12e ook niet meer naar school. Universiteiten zijn verboden terrein. Heel veel openbare plekken zijn ook verboden terrein voor vrouwen en meisjes. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ze worden ook uitgesloten. En dit is nog best wel, dit is nog misschien wel. Daar wil ik niet zeggen, want het is allemaal even erg. Maar ze worden uitgesloten ook van veel beroepen. En ze mogen en de gevolgen daarvan zijn gewoon heel erg enorm. Omdat de gezondheidszorg... dat raakt de gezondheidszorg. Vrouwen mogen namelijk alleen door vrouwelijke artsen worden behandeld. Terwijl er juist minder vrouwelijke artsen zijn. Omdat vrouwen geen medische opleiding meer mogen volgen.
0: Bizar. Maar...
1: Dat brengt de gezondheid en levens van deze miljoenen vrouwen direct in gevaar.
0: Wat, Shakouve, vorige week ging een video viraal van een 14-jarig meisje. En dat meisje werd uitgehuwelijkd aan de man van 80. Hoe kan het dat dit soort verhalen nog steeds werkelijkheid zijn?
1: Ja, die verhalen zien we inderdaad veel rondgaan op social media. Maar de Taliban, die zeggen dat zij Afghanistan willen besturen volgens hun interpretatie van de islamitische sharia. En ja, volgens mij, ja, volgens hun interpretatie zijn dit soort dingen blijkbaar toegestaan. Maar daarnaast verkeert Afghanistan ook in een diepe humanitaire en economische crisis. Mensen leven in armoede, hebben moeite om dagelijks voldoende voedsel op tafel te krijgen. En ja, in zulke omstandigheden zien sommige gezinnen een huwelijk, ja, hoe schrijdend dan ook, als een manier om financieel te overleven. Maar zo zie je maar weer dat dat meisjes en vrouwen weer de meest kwetsbare groep vormen in zo'n land, in zo'n situatie.
0: Wauw.
1: Ja.
2: En wat wil je mensen die nu luisteren vooral meegeven, Shakoufa? Want ik kan me heel erg voorstellen dat mensen die luisteren, dat ze het heel erg vinden, maar misschien ook een bepaald gevoel van machteloosheid hebben. Dus op wat voor manier kun je uitspreken vanuit Nederland en waarom is dat zo belangrijk?
1: Voor miljoenen Afghaanse vrouwen voelt internationale aandacht als hun laatste verbinding met de buitenwereld. Ze zijn namelijk op alle mogelijke manieren van het normale leven zijn ze uitgesloten. Juist daarom zorgde het recent voor heel veel verontwaardiging dat de Europese Commissie de Taliban-vertegenwoordigers uitnodigde voor gesprekken in Brussel. Veel activisten vrezen dat dit soort ontmoetingen, ook als ze bedoeld zijn voor diplomatieke overleggen of noem het maar op, bijdragen aan de normalisering van een terroristisch regime dat vrouwen in hun meest fundamentele rechten ontneemt. En mijn boodschap is, ik vind het heel erg belangrijk dat we ons ook vanuit Nederland blijven uitspreken. En we hebben ook gezien in het verleden dat de internationale druk wel degelijk invloed kan hebben op diplomatieke keuzes, humanitaire help, de bescherming van mensenrechten. En het gaat uiteindelijk denk ik ook niet alleen over Afghanistan, maar over het universele principe eigenlijk dat ieder mens heeft recht op vrijheid, onderwijs en een toekomst. Dus blijf je vooral alsjeblieft uitspreken voor deze vrouwen die gevangen zijn genomen in een hele in een grote kooi.
0: Blijf je uitspreken. Op 15 augustus wordt op de Dam in Amsterdam een solidariteitsactie gehouden voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Want mensenrechten zijn pas echt universeel als we ze blijven verdedigen, waar ook ter wereld. Meer informatie over de acties te vinden op Instagram, @Doleminas en Azadi Collectief. Dus check het, volg het en geef daar gehoor aan. Dankjewel.
1: Ja, jullie ook bedankt. Yeah.

genoeg van deze tunes in één lijst gepropt en gestopt. Nandelijk Sound System op Spotify. Nandelijk Sound System op Spotify.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phoenix kanalen.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Warren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Hood. Phonics Afro. The hits, the Afro beats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister app.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta, XXL pot, 3,49.
2: Good morning, Amy Grace, EZSB, laat me zien. Straks dating dilemma, maar nu is het nieuws van NOS op Dreezy met Rensky. Zie, wat heb je voor ons?
3: Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van het jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn de daders bijna allemaal onder de 25 jaar.
4: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
3: Bij aanslagen wordt vaak illegaal vuurwerk gebruikt. Postbedrijven checken daarom extra of er geen illegaal vuurwerk in hun pakketten zit. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk een jonge man heeft doodgeschoten in Nijmegen. Het gebeurde gisteravond rond 10 uur in het centrum, net buiten het festivalterrein van de Vierdaagse. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later die avond. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Ook Frankrijk komt met een social media verbod voor kinderen. Onder de 15 jaar mag je daar straks niet meer op social media om de mentale gezondheid van kinderen te beschermen. Frankrijk is het eerste land in de Europese Unie dat zo'n verbod invoert. De bedoeling is dat het in september ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar. En een weekendje Barcelona, een kan sangria voor je neus en een sigaretje opsteken. Dat laatste zit er straks niet meer in. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte, vertelt correspondent Edwin Winkels.
5: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat er nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
3: Het verbod geldt ook voor vapes en andere e-sigaretten. Krijg je nog het weer? Er trekken wat buitjes over. Het is goed voor de plantjes. Vanmiddag breekt de zon door. Het wordt overal droog bij 22 graden.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check vonnis.nl of de NPO Luister-app.
8: Fernando.
2: Rise and shine. Good morning.

0: zeg je eerlijk, jongen. Op sommige dagen denk je bij jezelf, let's give it.
1: Yo, Fernando, voor wakker ver. Mr. Good Life, Oost Lee.
2: Yes, yes, voor niks. Goedemorgen.
3: This is...

0: elkaar echt aan en kunnen ook nog eens heel erg om elkaar lachen. We zien elkaar alleen heel weinig, omdat hij eigenlijk alleen maar nachten werkt. 5 nachten per week. Nou, zoals ik zei, zijn we meer dan een jaar aan het daten, maar ik vind het gewoon vervelend dat we elkaar maar 1 keer in de 2 weken kunnen zien. Ik heb zelfs ook een druk leven en onze agendas matchen daarin ook niet helemaal. Voor mijn gevoel gaat het echt niet meer vooruit, maar ik wil het ook niet afkappen, omdat ik inmiddels wel echt gevoelens heb voor hem. We hebben beide nog niet de stap genomen om het officieel te maken. Na zo'n lange tijd denk je bij jezelf, er moet toch wel iets gebeuren? Is dit een teken dat het toch niet gaat werken? Wat is jullie advies? Ik weet even niet meer waar ik aan toe ben en wat ik moet doen. Kan je een relatie eigenlijk met iemand aangaan als je elkaar zo weinig ziet? Donna.
1: Oeh.
0: Mijn sista.
1: Yes.
0: Ja, vertel.
1: Nou, ik denk dat het zeker kan, maar ik moet wel zeggen dat ik bij haar wel een beetje het idee heb alsof ze dus niet zijn werk kan loskoppelen van hem en het dus ook een probleem vindt. Dus eigenlijk hoop ik vooral voor die jongen nu in dit verhaal dat ze niet hem uiteindelijk hoofdpijn gaat geven met dat het is van als ze nou eenmaal wel bij elkaar zijn van ja, ik zie het te weinig, want you know what you're signing up for.
0: Ja.
1: Kijk, hij verdient er legaal zijn geld volgens mij. Ja, ik weet niet wat hij in die 5 nachten per week doet, maar hij werkt hard. Nachtdiensten, dat is ook echt super pittig. Jij zit hier ook al gapend erbij, weet je wel. Wij weten hoe het is om vroeg op te staan en het is super intens. Dus als hij gewoon hard aan het werk is voor zijn toekomst en je begint hem nu al stress te geven. Sorry. Maar dan denk ik dat het misschien niet bij elkaar past, maar niet per se omdat je elkaar weinig ziet, maar eigenlijk ja, omdat je nu al zeurt. Sorry.
0: Oh, dat ken ik. Dat heb ik meegemaakt, hoor. Oh,
1: ja, maar ja. Hoe sta jij in dit dan? Van, vind je dat het kan om...
0: Ik vind dat als je iemand leert kennen die waarvan je al weet dat hij of zij veel werkt,
1: ja,
0: dan moet je niet opeens denken dat door jouw komst dat het allemaal gaat veranderen.
1: Ja, dat vind ik dus ook.
0: Dat is heel arrogant om te denken.
1: Ja, dat vind ik dus ook, Nando.
0: Dat was een van de redenen dat je op die persoon viel. Oh, je bent zo ambitieus. Je werkt zo hard. Ik hou ervan iemand die zijn eigen ding doet. Vervolgens gaan ze met je en dan komen de klachten. Dan denk je, ja, wat wil je nou?
1: Kijk, en daarom dat ik nu dus eigenlijk even uit zijn bescherming zoiets heb van, als jij nu al voelt, jullie zijn toch al een jaar aan het daten, dus je bent al een jaar, voel je hoe jij je voelt dat hij hard werkt en veel werkt. Als dat gevoel is, ik vind dat vervelend, ik wil dat hij meer tijd vrijmaakt voor mij, dan moet je die jongen

0: eigenlijk loslaten. Laat hem gewoon werken.
1: Ja.
0: Laat hem gewoon werken.
1: Laat hem met rust, laat hem werken.
0: Ja, laat hem werken. Hij heeft al hoofdpijn van al dat gestresst met gewerkt. Dus ja, ik weet niet. Kijk, al heeft hij gezegd tegen haar, zodra we bij elkaar zijn, alleen pas als we officieel zijn, wil ik minder werken. Want ik wil alleen minder werken als we in een relatie zitten. Oké, weet je wel. Maar je kan niet nu van hem gaan verwachten dat hij minder werkt zodat jij hem ziet. Vind ik.
1: Nee, dat is raar.
0: Ja, vind ik dus ook.
1: Dus,
0: maar ja, je weet, er zijn ook genoeg mensen die het niet met ons eens gaan zijn.
1: Nee, tuurlijk. Laat ze gewoon reageren. Dan kun je een relatie met iemand aangaan als je elkaar zo weinig ziet.

0: luisteraar die zegt letterlijk van... kan je een relatie met iemand aangaan als je elkaar weinig ziet? Wie hebben we een lijn, Donna?
1: We hebben Randall, die heeft er iets over te zeggen in de NPO Luister. Dus we dachten, we bellen hem even.
0: Randall, good morning, hey, vertel.
2: Good morning, goedemorgen. Ja, ik, wat ik al zei in de app... Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar ze wist toch van tevoren dat hij veel werkte en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Ja, dus dan moet je het accepteren of dat dan moet het bespreken met hem, dat hij minder kan werken. Maar niet na een jaar zoiets hebben van ja, ik weet niet of het gaat werken, dit en dat. Ah, ik vind het een beetje raar altijd.
1: En je zegt ik vind het raar altijd, dus is er dan iets... wat jij dan zelf hebt meegemaakt daarin? Omdat je zegt, ik vind het raar altijd. Dus herken je het uit je omgeving?
2: Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar ik hoor het vaker in de omgeving. En dan denk ik van ja, en ja, ik wil niet oordelen of zo. Hoor, maar dat zijn meestal de vrouwen, meisjes die wel alles willen. Die wil alles hebben, want wanneer die dingen koopt, dan is het goed. Maar dan wanneer die te veel werkt, is het ook niet goed. Maar ja, hij kan ook niet toveren. Zij moet het ergens vandaan halen.
1: Ja, ik zou het helemaal
0: als je twee keer per jaar, als je leuke vakanties wil en leuke dingetjes.
2: Ja.
0: Ja, en leuk uit eten. Kost allemaal geld.
2: Daar
0: moet voor gewerkt worden.
1: Ja. Kijk, het kan hè. Het kan dat zij... het is natuurlijk wel zo dat je hard werkt. Het is misschien iets anders dan dat je 5 nachten... dat gaat natuurlijk wel heel je schema veranderen. Dus het kan dat dat voor haar niet werkt. Maar ja, kapper dan liever nu eigenlijk al mee.
2: Ja, ook dan had ik vanaf het begin gelijk moeten aangeven van ik vind je leuk, maar ja, als je alleen maar nachtdiensten draait of zo, ja, dat voel ik niet.
1: Ja. Ze komt eigenlijk te laat. Ja, sorry.
2: Ja.
0: Je bent te laat.
2: Dan kon hij nog zeggen van oké, dan gaat het niet werken of wel werken. Maar ja, nu ben je een jaar verder.
1: Ja.
0: Duidelijk.
1: Eens Randall, ik hoor je helemaal. Ja, man.
0: Lobby.

0: Remix. Heerlijk deze tune, man. Ja, doe naar veel reacties. Mensen die van alles en nog wat roepen en zeggen. Maar vooral, zeg maar, er wordt vooral gezegd van dat je niet moet klagen.
1: Er wordt vooral gezegd dat je inderdaad niet moet klagen. Want even als je het hebt gemist, in het datingdilemma gaat het erover dat een dame en een jongen, die zijn al een jaar aan het daten, maar hij werkt 5 nachten per week. En zij begint dat een beetje lastig te vinden, want ze zien elkaar weinig. Nou, nu hadden wij het er al over in de studio, Nando en ik, dat wij zoiets hebben van, ja, je kan niet iemands werk, kan je eigenlijk opzeggen, omdat jij vindt dat je iemand vaker moet zien. Maar dit vind jij er verder van. Marlon die zegt, ze wist waar ze aan begon, dus ze moet niet klagen, toch? In de NPO Luister-app. Ja. SBRN in de NPO Luister-app die zegt, ik vind dat ze moeilijk doet om niks. Als het haar daadwerkelijk dwars zit, dan vraag ik me af waarom ze dan een jaar bij hem blijft. Als hij niet deed werken, dan was het ook weer een probleem. Laat deze jongen gewoon zijn geld verdienen en maak er samen het beste van als jullie elkaar weer zien. Ik ben het totaal met de jongen eens. Ik ga voor niemand mijn baan opzeggen. Maar Nadia bijvoorbeeld in de NPO Luister-app, die zegt, goedemorgen. Sorry, ik geloof het verhaal eigenlijk niet. 5 nachten, dat betekent 2 nachten niet. Dus 1 keer in de 2 weken elkaar zien, klopt niet. Het kan dat hij werkt, maar ik vertrouw het niet. Er zijn altijd manieren om elkaar te zien. Dan eet je bijvoorbeeld wat vroeger, zodat je elkaar kunt zien. Maar het kan ook dat deze man een dubbel leven heeft, zegt Nadia.
0: Ah, nieuwe datingdilemma. Dubbel life. Oké, een bericht binnen van Dilano.
2: Ja, ik wil hier graag op reageren. Wees blij dat je vent werkt. En dat hij gewoon centjes heeft en aan zijn toekomst denkt. Want er zijn er genoeg die geen ene reet doen en denken dat ze gangster zijn. Die hebben genoeg tijd voor je, maar die kunnen nog ineens een drankje voor je betalen. Dus geef mij maar lekker een hardwerkende man. Ik ben zelf ook hardwerkend. Neem me af en toe goede vakantie. Helemaal prima.
0: Nou, dat is gewoon helemaal prima. Zeg af en toe gewoon een vakantie. Dus die is heel flexibel en chill erin. Dus duidelijk, ja, je hoort de reacties stromen binnen. Super shout-out, thanks.

0: Central Cee, Doja. We gaan straks de moordende minuut weer spelen.
1: En ik weet wat je ervoor krijgt. Zal ik dat eens even door de mic roepen, want ik ben er even achteraan gegaan. Je bent tickets voor zomercarnaval. Heerlijk! Er gaat gedanst worden, er gaan billen geshaked worden. Heerlijk.
0: Wat gezellig.
1: Ja, wat superleuk.
0: Shaken like a Polaroid picture. Ja, gaat helemaal goed komen. Maar, vond je gaat shaken met die billen en je teel verder. Dit is één ding wat duidelijk is. Je hebt een kwalificatievraag nodig om dit allemaal mee te kunnen maken. Welk kleur krijg je als je rood en blauw mengt? De kleur van onze muren. Laat hem doorkomen via de NPO.
1: Jij verklapt altijd te veel.
0: Ja, maar ze weten niet welke kleur onze muren zijn.
1: Ze kunnen toch meekijken?
0: Kijken ze mee?
1: Oh.
0: Zometeen heel veel lekkere muziek van Iron Star, K.A. en Drake. 22 graden, overwegend bewolkt. Mijn kiezer staat paraat met de actualiteit. Good morning.
2: Goedemorgen. Het slachtoffer van een schietpartij in Nijmegen gisteravond is een man van 18 uit Rotterdam. Hij werd gisteravond rond 10 uur neergeschoten vlakbij het terrein van de Nijmeegse Vierdaagse. Op dat moment waren er nog veel mensen op straat. De man overleed later in het ziekenhuis. Er is ook iemand opgepakt, zegt de politie. Ook hij is een man van 18 uit Rotterdam. Noorwegen staat vandaag stil bij de dodelijke aanslagen van 15 jaar geleden. De extreemrechtse Anders Breivik richtte toen een bloedbad aan. Hij schoot 69 mensen dood op het eiland Utøya, waar een zomerkamp bezig was van de jongerenafdeling van de Arbeiderspartij. Daarvoor had hij al een bom laten afgaan in Oslo, waarbij 8 doden vielen. Zondag werd er in Oslo al een monument onthuld met daarop de namen van de slachtoffers. En bij dierenopvang Flappes in Zwolle zat de schrik er even goed in. Daar stond opeens een zwarte reistas voor de deur. En toen een medewerker erin keek, bleek er een boa constrictor in te zitten. Een grote wurgslang.
3: We waren voor bezig met een aanhanger wat spullen in te doen. En we zien een tas staan en we grapten voor de geheim van, nou, er zit een bom in. Ik loop er naartoe, nog zo tik-tak, tik-tak. En ik maak de tas open en daar zit gewoon een boa in.
4: Geen kleintje?
3: Geen kleintje, nee, zeker niet. Dus dat was even schrikken. Snel de tas weer dicht. En een collega opgehaald.
2: Al snel werd de oude eigenaar van de slang opgespoord. Die had €250 betaald aan iemand die voor hem de slang naar een reptielenopvang in Noord-Holland zou brengen. Maar in plaats daarvan werd de slang voor de deur van de dierenopvang in Zwolle gezet. Daar blijft de boa nu ook, totdat er een nieuw baasje voor het beest is gevonden.
0: Fernando. Rise and shine.

0: morning. We gaan de morgen nu spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. Ik krijg 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. We hebben...
1: Nando.
0: Good morning.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, wat spaven, man. Hoe gaat het, Nando? How's life?
2: Ja, lekker, man. Goed. Met jou ook?
0: Ja, we zijn hier een beetje. Ik ben een beetje moe vandaag. Ik heb weinig geslapen. Ik zat te gamen. Ik zat er na te denken in mijn hoofd en te malen. En soms heb je van die dagen dat je gewoon niet in slaap kan komen. Ik weet niet.
2: Ik herken het, man.
0: Ja, toch? Dat je denkt...
2: Ik herken het.
0: Och, maar ja, we zijn er.
2: Ga je over nadenken?
0: Ja, ik probeer alle problemen in de wereld op te lossen in mijn hoofd. Maar het is nog steeds niet gelukt. Zijn er nog steeds.
1: Maar weet je wat het is? Je gaat ook nooit alle problemen kunnen fixen. Dus je kan gewoon ontspannen. Want je gaat toch niet alle problemen kunnen oplossen.
0: Dat is waar.
1: Dus slaap gewoon.
0: Dat is waar. Dat is waar, ze heeft gelijk. Dus,
1: ik zeg nog wel eens wat, Nando. Allebei Nando, 2 Nando's, wow, mijn hoofd.
2: Ja, alleen ik ben dan Fernando zonder zeg.
1: Ja, hey. Precies.
0: Ik ga te ver.
1: The real Nando, is the real Nando.
0: we gaan beginnen, are you ready?
2: Yes.
0: Let's go, Nando.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke kleur krijg je als je rood en blauw mengt? Je hebt 100 euro en geeft 35 euro uit. Hoeveel euro heb je over?
2: 65.
0: Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
2: 28.
0: Hoeveel 28. Dagen? Hoeveel continenten zijn er?
2: 7.
0: Wie won de afgelopen Phoenix Awards the Artist of the Year male?
2: Pasman.
0: Welk land won het EK voetbal voor 2024?
2: Spanje.
0: Ja, man. Welk automerk maakt de Golf?
2: Volkswagen.
0: Welk kleur heeft een smaragd?
2: Paars ook.
0: Welk hitserie werd mede geproduceerd door 50 Cent en draait om een drugsbaas Ghost?
2: Pas, geen idee.
0: Hoeveel is 18 plus 27?
2: 18 plus 27,
1: die stelt me wel
2: moeilijke vragen.
0: Ja,
2: 35? Oh, Nando!
0: Ja.
2: Ik was nooit goed in rekenen, nog steeds niet ook.
1: Nee, ik ook niet. Vraag me niet wat 6 keer 7 is, dan glitch ik al.
2: Ja, sorry.
0: Even kijken. Welk antwoord te kunnen rekenen? Misschien is het wel goed hoor. De computer zegt dat je er 5 goed hebt en niet. Helaas.
2: Kijk, ik zou je heel eerlijk zeggen. Ik wou meedoen omdat ik het gewoon leuk vond. En ik weet dat er heel veel mensen die kaartjes zouden hebben. Dus ik wou ze eigenlijk sowieso al weggeven. Want ik geef er zelf eigenlijk niks om. Ik wou gewoon meespelen, man.
1: Nou kijk, en dat heb je gedaan. Loopbaar, en het was gezellig. Het was gewoon gezellig. Dus ja, dan gaan we nu wel even door naar een kaper die wel die tickets graag wil hebben. Dus Nando, shout-out naar jou, hè?
0: Love.
2: Heel goed.
0: Door. 0909-3899-3869. Deel die tikken uit. 0909-3899-3869. Goedemorgen, jullie spreken we.
4: Goedemorgen met Remy.
0: Hey, vertel.
4: Hey, 18 plus 27 is 45.
0: Ja!

0: Haag heeft het schrikkeljaar 366. Leeuw Kleine won afgelopen van het award Artist of the Year. Meel, een smaragd is groen. Welke hitserie werd mede geproduceerd door 50 Cent en draait om drugsbaas Ghost Power?
1: Ja.
0: Echt een aanrader trouwens voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Power is kapot vet, de spin-offs ook. Dus ga kijken, ga het beseffen. Ja man, je weet wat je wint. Donna, vertel, wat heeft hij gewonnen?
2: Tickets voor zomercarnaval. Ga je billen shaken daar zo?
1: Zeker. Nou,
2: dames. De dames. Je gaat kijken naar de billen shake.
1: Dat is het.
0: Kijk en geniet.

0: Drake, Truth is Life.
1: Are you ready?
0: Ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Exclusief. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor de oortjes.

0: in Mongolië. Hey.
1: Nieuwe geluiden, frisse sounds. Kan je geen genoeg krijgen. En ja, laat je ze zijn, man. Check sowieso die playlist, man. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Mijn eigen playlist met heel veel nieuwe releases. Tunes die ik tof vind, die prop en stop ik er gewoon in. Het zijn 30 tunes, dus pak maar wat je voor jezelf en voor je eigen lijst wil hebben, man. Leef je helemaal uit, man. Het is good vibes. Deze staat ook in diezelfde lijst. De allernieuwste van KM. Blijf rustig.
2: De Nando Champions League.

0: Blijf rustig. Reskizi, wat heb je voor ons?
1: In een dorpje in Oostenrijk komt een politiebureau op een nogal bijzondere plek. Dat hoor je zo.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials @youngambition.nl.
1: Trek je niet echt lekkers?

bij Funix. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO Luister app.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check Funnix.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Warren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
0: Zometeen een overheerlijke mix van Miguel Caidel, Pompet en Wil uit je speakers. Reskiezen met de nieuws van NOS of Trees, was poppin'.
7: Er is meer bekend over het slachtoffer van een schietpartij in Nijmegen gisteravond. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam. Gisteravond na 10 uur werd hij neergeschoten, net buiten het festivalterrein van de Vierdaagse. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar later. Toen er geschoten werd, waren er veel mensen op straat. Deze buurtbewoner is geschrokken, zegt ze tegen Hart van Nederland.
8: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja, ja. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
7: De politie heeft iemand opgepakt. Het gaat ook om een man van 18 uit Rotterdam. Voor de 11e nacht op rij is Iran gebombardeerd door Amerika. Iran slaat ook vaak terug en weet de Amerikanen steeds preciezer te raken. Ze hebben hun raketten zo getweaked dat ze moeilijker te onderscheppen zijn door de luchtverdedigingssystemen, zegt deze defensie-expert.
9: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
7: Door de onrust zijn de reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Zo wordt er aangeraden om alleen naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten te gaan als dat echt nodig is. Reizen naar Bahrein wordt helemaal afgeraden. En het geboortehuis van Adolf Hitler is vanaf vandaag een politiebureau. Het pand in de stad Braunau am Inn was jarenlang van een particulier, maar 10 jaar geleden kocht de overheid het. Bij het huis kwamen jarenlang mensen langs die achter de nazi's staan en Hitler vereren. Door er nu een politiebureau van te maken wil Oostenrijk voorkomen dat pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Krijg je nog het weer? We beginnen de dag met wat buien. Vanmiddag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt zo'n 22 graden.
0: Festival FOMO.
10: Hell no.
0: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god.
0: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister app.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Rise and shine. Zometeen join our friends in Chirac. We're all gonna make it. Kijk maar naar het weer, wat is er aan de hand? 22, 23 graden, dat is de situatie. Risky is hier met de nieuws van Animals of Dreams. What's poppin', good morning.
4: Goedemorgen, president Zelensky van Oekraïne heeft de hoogste militair in het land ontslagen. Oleksandr Sirski. Zijn ontslag komt na massale protesten. Mensen waren boos over het ontslag van een populaire minister van Defensie en denken ook dat Sirski erachter zat. Je hoort correspondent Christian Pauwen.
5: De hoogste generaal was sinds zijn aanstelling al een controversieel figuur. Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting.
4: De oorlog met Rusland is inmiddels meer dan 4,5 jaar bezig en het einde is nog niet in zicht. Wel lukt het Oekraïne steeds vaker om Russische doelen ver van het front te raken. Het slachtoffer van een schietpartij in Nijmegen gisteravond is een man van 18 uit Rotterdam. Hij werd gisteravond rond 10 uur neergeschoten, vlakbij het terrein van de Nijmeegse Vierdaagse. Op dat moment waren er nog veel mensen op straat. De man overleed later in het ziekenhuis. Er is ook iemand opgepakt, zegt de politie. Ook hij is een man van 18 uit Rotterdam. En saxofonist Ples Johnson is overleden. Die naam zeg je misschien niets, maar als je dit deuntje hoort, dan gaat er misschien wel een lampje branden.

Ja, dit is het intro van de Pink Panther. Ples Johnson was begin jaren 60 namelijk verantwoordelijk voor een van de bekendste saxofoon-solo's ooit. En hij speelde ook als sessiemuzikant op platen van Frank Sinatra. Ples Johnson was 94.

0: van een anonieme mailer eigenlijk. Die zegt letterlijk van, kan je een relatie met iemand aangaan als je elkaar weinig ziet? Wie hebben we een lijn, Donna?
1: We hebben Randall, die heeft er iets over te zeggen in de NPO Luister. Dus we dachten, we bellen hem even.
0: Randall, good morning, vertel.
2: Good morning, goedemorgen. Ja, wat ik al zei in de app. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar ze wist toch van tevoren dat hij veel werkte en dat soort dingen.
0: Ja.
2: Ja, dus dan moet je het accepteren of dan moet het bespreken met hem dat hij minder kan werken. Maar niet na een jaar zoiets hebben van ik weet niet of het gaat werken, dit en dat. Ah, ik vind het een beetje raar altijd.
1: En je zegt ik vind het raar altijd, dus is er dan iets wat jij dan zelf hebt meegemaakt daarin? Omdat je zegt, ik vind het raar altijd, dus herken je het uit je omgeving?
2: Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar ik hoor het vaker in de omgeving. En dan denk ik van ik wil niet oordelen of zo, hoor, maar dat zijn meestal de vrouwen, meisjes die wel alles willen. Je wilt alles hebben, want wanneer die dingen koopt, dan is het goed. Maar dan wanneer die te veel werkt, is het ook niet goed. Maar ja, hij kan ook niet toveren. Dus hij moet het ergens vandaan halen.
1: Ja, ik zeg
0: het helemaal. Twee keer per jaar, als je leuke vakanties wil en leuke dingetjes. En leuk uit eten. Kost allemaal geld.
2: Er
0: moet voor gewerkt worden.
1: Kijk, het kan, hè. Het kan dat zij. Het is natuurlijk wel zo dat je hard werkt, is misschien iets anders dan dat je 5 nachten. Dat gaat natuurlijk wel heel je schema veranderen. Dus het kan dat dat voor haar niet werkt. Maar ja, kap er dan liever nu eigenlijk al mee.
0: Ja,
2: dan had ze dat vanaf het begin gelijk moeten aangeven van ik vind je leuk, maar als je alleen maar nachtdiensten draait of zo, dat voel ik niet.
1: Ja. Ze komt eigenlijk te laat. Ja, sorry.
2: Ja.
0: Je bent te laat.
2: Dan kon hij nog zeggen van oké, dan gaat het niet werken of wel werken. Maar nu ben je een jaar verder.
1: Ja.
0: Duidelijk.
1: Eens Randall, ik hoor je helemaal.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in Den Haag verandert in the place to be. Caribbean vibes, gekke pokoes, gezelligheid en natuurlijk heerlijk Surinaams eten. Met live on stage.

0: bij Phonics.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Zometeen muziek van jou, Silvio en Frenna. Eerst het nieuws met Renske van NOS op 3.
6: Goedemorgen.
5: Hi Renske, goedemorgen.
6: In Zuid-Frankrijk, tussen Marseille en Nice, is weer een grote natuurbrand uitgebroken. Zo'n 400 inwoners zijn gevlucht en meer dan 2500 hectare natuur is naar de knoppen. Ook zijn er bewoners en brandweerlieden die rook hebben ingeademd en behandeld moesten worden. Bij blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. De brandweer wist in het getroffen gebied 150 huizen te beschermen. Ook een 17e-eeuws klooster kon worden gered. Er zijn het afgelopen half jaar minder aanslagen met explosieven gepleegd. Het waren er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat een groot deel van de daders jonger dan 25 jaar is. Een sigaret opsteken op het terras of op strand in Spanje kan straks misschien niet meer. De Spaanse regering wil roken in de openbare ruimte verbieden. Als het Spaanse parlement ermee instemt, mag er ook niet meer worden gerookt binnen 15 meter van de ingang van scholen, zorginstellingen en speeltuinen. En bij dierenopvang Flappes in Zwolle zat de schikker even goed in. Daar stond opeens een zwarte reistas voor de deur. En toen een medewerker erin keek, bleek er een boa constrictor in te zitten. Een grote wurgslang.
7: We waren voor bezig met een aanhanger wat spullen in te doen. En we zien een tas staan en we grapten voor de gein van, nou, er zit een bom in. Ik loop er naartoe, is nog zo tik-tak, tik-tak. En ik maak de tas open en er zit gewoon een boa in.
8: Geen kleintje?
7: Geen kleintje, nee, zeker niet. Dus dat was even schrikken. Snel de tas weer dicht en een collega opgehaald.
6: Ja, al snel werd de oude eigenaar van de slang opgespoord. Die had €250 betaald aan iemand die voor hem de slang naar een reptielenopvang in Noord-Holland zou brengen. Maar in plaats daarvan werd de slang voor de deur van de dierenopvang in Zwolle gezet. Daar blijft de boa nu ook, totdat er een nieuw baasje voor het beest is gevonden. Krijg je nog het weer? De komende uren nog wat buien. Daarna droogt het op en komt de zon erbij. Het wordt een graad of 20.
5: Dankjewel Renske.
9: Festival FOMO.
10: Hell no.
9: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
10: Oh my god!
9: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Phoenix.nl of de NPO Luister-app.
5: Chanel, ben jij een ochtendmens? Zometeen ga jij en ik erover kletsen en heb ik wat motivation voor je. Eerst nog muziek van Frenna en dit is Yo Silvio.

een hele goede morgen. Ik hoop dat Fernando en Donna je een beetje wakker hebben geschud. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, vandaag zonder Quincy, als ik zijn Instagram stories moet geloven, is hij lekker in Italië. Dus vandaag moet je het weer doen met Tante Chanel, net zoals gisteren. En echt hè, ik ben geen ochtendmens. Ik probeer zo vroeg mogelijk op te staan, zodat ik hier een beetje wakker en gezellig kan zijn voor jou. Misschien ben jij ook alles behalve een ochtendmens. Heb je ook even wat tijd nodig om op te starten, weet je? Vandaag moet ik wel toegeven, ik ben echt een beetje met het verkeerde been uit bed gestapt. Ik kwam maar niet in die lekkere stemming, totdat ik deze tune hoorde. Oh, opeens begon ik warm te worden van binnen op

niks. En je hoorde het net al, de robot hier in de draaitafel werkte even niet mee. Het is ook nog ochtend voor ons beiden, maar dat gaat de pret niet breken. Zometeen heb ik weer een breinbreker voor je. Een morning mashup. Wat het is, daar ga je zometeen achterkomen. Het heeft te maken met Ex on the Beach. En de

iTunes gemixt tot 1. Aan jou de keus. En de taak om te raden om welke twee tunes het gaat. En dat doe je natuurlijk voor een Phonics Mini Voetbal. In the morning. Morning. Mashup. Ja, maar het allerbelangrijkste is dat je nu je NPO-luisterapp erbij pakt. Want als jij de allereerste bent die het goede antwoord doorstuurt, dan stuur ik jou die Phonics Voetbal. Zo simpel is het. Heb je NPO-luisterapp erbij? Ja? Radio al wat harder? Oké. Hier komt-ie.

0: Up.
1: Ja, weet jij welke twee tunes je net door elkaar hoorde? Pak dan nu je NPO-luisterapp erbij en laat het mij weten. Ik ben benieuwd hoe goed je oortjes zijn. Wie is de allereerste? We gaan erachter komen.

Mashup. Jij en ik spelen The Morning Mashup. En je hoort dus twee tunes die gemixt zijn in één tune. Het is aan jou om te raden welke twee nummers je hoort. Er zijn wel wat antwoorden binnengekomen in de NPO Luister, maar ze kloppen nog niet echt. We kregen iets van Moniz. Het is Shif en Ashraf. Nou ja, eigenlijk dit geluid. Marcos stuurde SBMG en Central C. Laten we er nog één keer naar gaan luisteren, oké?

0: Shop.
1: Ja, ik heb nog twee hints voor je. De eerste hint is... de tune gaat over Ex on the Beach. En in het andere nummer hebben ze het over... een bikini-string. Herken jij beide tunes? Pak dan nu je NPO-luisteraar erbij en laat me weten welke je hoort... Dan

Rosalía, samen met de Rauw Alejandro, beso, kusje. Zometeen muziek van Roxy Dekker, maar eerst moeten jij en ik achter het goede antwoord komen, toch? In the morning. Morning. Mashup. Jij en ik spelen een spel wat je dagelijks samen met Quincy speelt. Ik heb weer twee heerlijke tunes uit onze Phonics bibliotheek gepakt. Ik heb ze samengezet in één tune. En aan jou is het om te raden welke twee tunes je hoort. Nou, er zijn een hele hoop reacties in de NPO-luister binnengekomen. Maar voordat we daar naartoe gaan, laat me je nog één keer de Morning Mashup laten horen.

0: ASAP.
1: Nou, we kregen een berichtje van Ashraf die zei: Pop Smoke, Dior en SBMG pull-up game is strong. Dennis stuurde Ewa Ewa van Chief en The Woo van Pop Smoke. Louisa, Chief, Ewa Ewa en Ice Spice met Munch. En we kregen iets binnen van Michi Keuken. Ding, ding, ding, wat een lekker ding en Ewa Ewa.

Ja, je hoort het ding van Vals bezig, een soundflow. En Ewa Ewa van Chief. Nou, Michi Keuken, jij was de allereerste die het goed had. En dat verdient natuurlijk een prijs. Je krijgt de mooie Funix-prijs naar je huis opgestuurd. Hartstikke gefeliciteerd. En morgen staat er voor jou weer een nieuwe Morning Mashup klaar.

0: Goodbye, no le majaju Chris Brown, Europhonics. En zometeen na de reclame. Ja, rewind door je speakers met Roxanne en muziek van Jo Silvio. Maar eerst, Renske, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Ja, een sigaretje opsteken op het terras in Spanje, dat gaat hem straks niet meer worden. Hoor je zo.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl
0: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl.
6: Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja. Van de Belastingdienst.
5: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartje snel via vawakafest.com.
1: Zometeen muziek van Jo, Sofio en Frenna. En ik heb een verrassing uit de UK. Eerst het nieuws met Renske van NOS op 3. Hoi Renske.
2: Goedemorgen. In Nijmegen is gisteravond een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden. Dat is ook een man van 18 uit Rotterdam. Het gebeurde allemaal in de buurt van de Vierdaagse feesten, waar het erg druk was. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. Wat de rol van de aangehouden man precies is niet duidelijk. De politie zegt dat hij betrokken was en roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden. Het gaat lekker met Randstad. Het Nederlandse uitzendbureau boekte afgelopen kwartaal 84 miljoen euro winst. Het komt vooral door hun Amerikaanse tak. Want er is veel flexibel personeel nodig voor datacenters, zegt mijn collega Aida.
3: Dan moet je dus denken aan mensen die werken aan de bouw van die datacenters. En alles wat erbij komt kijken. Dus denk bijvoorbeeld aan airco's of die speciale stapelrekken waar die servers in staan. Dat moet allemaal gemaakt worden. Ja, en daar worden nu in de Verenigde Staten heel veel uitzendkrachten voor ingezet.
2: En een weekendje Barcelona, een kan sangria voor je neus en een sigaretje opsteken, dat zit er straks niet meer in. Het Spaanse kabinet heeft ingestemd met een wetvoorstel voor een rookverbod in de openbare ruimte, vertelt correspondent Edwin Winkels.
4: Terrassen, stranden, maar ook op sportcomplexen of bijvoorbeeld concerten in de open lucht of rond de universiteit. En ja, dat is vooral om toch het aantal rokers terug te brengen. Dat is in Spanje nog altijd bijna 25% die dagelijks rookt. Dus ongeveer het Europese gemiddelde, maar bijvoorbeeld meer dan het dubbele dan wat er nog in Nederland wordt gerookt bijvoorbeeld.
2: Het verbod geldt ook voor vapes en andere e-sigaretten. Krijg je nog het weer, de komende uren nog wat buien. Daarna droogt het op en komt de zon erbij. Het wordt een graad of 20.
1: Dankjewel Renske, dit was het nieuws van NOS op 3.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
1: Eerste Caribische muziek. Hoe klinkt dat? Zometeen ga je het horen na Toxic van Jo Sofio en Young Felix. En het is Roxanne.

0: Silvio. En stiekem ben ik helemaal fan van muziek uit de UK. Hè? Of het nou grime is, of het nou trap is, of het nou UK garage is. Maar nog nooit heb ik iets Ierse, Caribische muziek gehoord. Huh?
1: Phonics Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Vandaag zonder Quincy en vandaag ook even met wat nieuwe muziek. Op TikTok kwam ik Casper Walsh tegen, een Ierse witte guy. Ik kan hem het beste beschrijven als een soort van Brunson gemixt met Joost Klein, maar dan lang. Felgele Adidas trainers draagt deze man. En echt, ik weet niet of hij gek is of dat zijn branding gewoon super goed is. Maar één ding weet ik zeker, dit is een certified banger.

0: Dit is je allergrootste nachtmerrie.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Ja, het is 11:30, dus het is tijd voor een bizar verhaal om vanavond thuis te delen. Of zometeen bij het koffiezetapparaat lekker mee te flexen. Nou, elke dag geeft Quincy jou een verhaal. Maar hoe loopt het verhaal af? Dat kan jij gaan raden door een appje te sturen in de NPO Luister. En pak hem maar alvast bij, dan kan je lekker snel meereageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet even de benen te strekken. Even een slokje te nemen van je koffie of wat water te drinken. Want vandaag hebben we een verhaal over een ziekenhuis in Frankrijk. De 17-jarige Louise ontwaakt uit narcose. Ze had namelijk een operatie aan haar enkel. Maar toen ze wakker werd, was dat niet hetgene wat was geopereerd was. Aan jou de vraag, wat hebben ze dan geopereerd? Is het antwoord A, ze hebben haar verstandskiezen eruit getrokken. Antwoord B, ze hebben een hand geamputeerd. Of antwoord C, ze heeft een borstvergroting gekregen. Laat het goede antwoord weten in de NPO Luisterapp. Wat is er gebeurd? A, verstandskiezen eruit. B, hand geamputeerd. Of C, een borstvergroting.

0: city.
1: Your sound.
2: Your sound.
1: The city of sound.
2: Dance.
3: Rennes op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouw aan naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakast is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de proef. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat de

0: Jack hier op Phonics met Taxi. Zometeen hoor je Mansoori van Distinct en Morad. Maar eerst gaan we het antwoord aan je geven voor dat ene verhaal waarmee je zometeen bij het koffiezetapparaat gaat flexen.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Hey. Ja, elke dag een bizar verhaal om thuis te delen aan de eettafel. Aan jou de hele simpele vraag, hoe loopt dit verhaal af? Je krijgt keuzes A, B of C. En vandaag gaat het verhaal over de 17-jarige Louise die in een Frans ziekenhuis een operatie aan haar enkel moest krijgen. Nou, ze werd wakker. En het was niet hetgeen wat geopereerd was. Aan jou was de vraag, wat hebben ze dan geopereerd? Was het antwoord A, ze hebben al haar verstandskiezen eruit getrokken. Nou, die kregen we binnen van Sas, van Rishano. We kregen nog een leuke memo van onze grote vriendin Nanda.
3: Good morning, Tante Chanel. Ik denk dat ze bij dat arme meisje haar hand gewoon geamputeerd hebben. Echt vreselijk, maar het kan gebeuren.
0: Nou, dat was antwoord B. En antwoord C, dat werd gegokt door Dogla. Ze kreeg een borstvergroting. Nou, wat was het goede antwoord? Het goede antwoord was A. Ze hebben haar verstandskiezen eruit getrokken. Nou, ik vind het eigenlijk niet zo erg. Ik zou niet zo boos zijn als ik wakker was geworden. Van, nou ja, dan hoef ik het niet meer zelf nog een keer te doen. Gaan we zo meteen nog mijn enkel doen of moet ik een andere keer terugkomen? Stel je eens voor, ze hadden je hand geamputeerd. Kan je hem dan weer terug laten zetten? Vragen die ik heb, maar die kunnen we niet beantwoorden. We gaan gewoon lekker luisteren naar de muziek.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: gaan jij en ik kletsen over voetbalteams. En je hoort muziek van Trobi, maar eerst het nieuws. Renske, wat zit daarin?
1: Ja, een heftige botsing tussen twee trams in Rotterdam. Volgens het laatste nieuws zouden er 18 gewonden zijn. Straks meer.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zometeen een muziek van Frenne en Trobi en jij gaat me helpen met een voetbalteam kiezen. Eerst het nieuws met Renske van NOS op 3. Hi Renske.
3: Hi, goedemiddag. Een heftige botsing op de Erasmusbrug. Daar zijn net twee trams hard op elkaar gebotst. En daarbij zijn, zoals het nu lijkt, 18 mensen gewond geraakt. Minstens twee mensen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Deze verslaggever van Rijnmond zegt dat het goed mis moet zijn gegaan.
4: Nou, de ravage is best wel groot als je die twee trams bekijkt. Er stond een tram waarschijnlijk stil op het midden van de brug die van noord naar zuid reed. En daarachterop is een tweede tram geknald. En die heeft zich eigenlijk aan de achterkant in de voorste tram geboord.
3: Door het ongeluk rijden er voorlopig geen trams over de Erasmusbrug. De Marseillais heeft drie verdachten opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones. De telefoons werden gestolen op 18 juni in de buurt van Schiphol. Ze hadden een waarde van zo'n 5 miljoen euro. De Marseillais denkt dat er een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. De eigenaar van een Michelin-restaurant in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul riskeert een jaar cel omdat hij mieren serveerde in zijn gerechten. De dieren werden gebruikt als garnering bij een sorbet. In Zuid-Korea mogen van de wet mieren niet gegeten worden. En de roltrap op het station van Groningen is nog steeds niet gerepareerd. De schade ontstond na Koningsnacht toen een groep mensen een hoogwerker van de roltrap afduwde. ProRail zegt dat herstel nog ruim een half jaar gaat duren.
5: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange leeftijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
3: De reparatie gaat een kwart miljoen euro kosten. De daders van de vernieling zijn nog altijd niet gevonden. Het weer, de komende uren nog wat buien. Daarna droogt het op en komt de zon erbij. Tot een graad of 20.
2: Dankjewel Renske, dit was het nieuws van NOS op 3.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Jij gaat me helpen een voetbalteam te kiezen. Dat doen we naar muziek van Trobi met Hoog. En het is Frenna met Vervloekt.

En weet je wat mij ook hoog zet? Dat mijn leven nu leger voelt, nu het WK voorbij is. Weet je, als vrouw zijnde, voetbal boeide me 2 maanden geleden precies niks. Maar nu begrijp ik het. Voetbal is reality TV voor mannen.

Fancy, vandaag met Tante Chanel. En je weet van mij, alle reality tv, nom nom nom nom nom, ik eet het op. Dus ik ga La Liga kijken, ik ga Premier League kijken, Bundesliga. Nou ja, ik zeg dat, maar het is allemaal wel een beetje veel. Het loopt ook allemaal door elkaar volgens mij. Ik moet keuzes gaan maken. Dus afhankelijk van welke knappe spelers bij welke team zitten, ga ik kijken wat ik ga kijken. Ik moet een team gaan kiezen om te supporten. Dat is het punt bij voetbal. Dus ik heb jouw hulp nodig. Jij mag gaan kiezen welke club ik ga supporten op basis van voetballers die ik lekker vind. Nou, Virgil van Dijk die speelt bij Liverpool. Nico Williams zit bij Athletic Club in Spanje. Haaland zit bij Manchester City. Hij is niet lekker, maar hij is wel gezellig om naar te kijken. Bellingham zit bij Real Madrid. Spence zit bij Tottenham. Ja, ik zie door het bomen, het bos, door de bomen het bos niet meer. Maar gelukkig heb ik jou. Ik heb je hulp nodig. En, ik wil het wel een beetje leuk hebben, weet je. Ik wil een wedstrijd zien met Sensa, ruig spelen, ruzie op het veld slaan. Dus je moet me helpen. Misschien ben jij een trouwe voetbalkijker. Geef me even wat tips. Pak je NPO-luisterapp erbij. Je kan een berichtje typen, maar een spraakmemo maken is natuurlijk het allerleukst. Vertel me, welke wedstrijden moet ik gaan kijken? Welke league of hoe je dat ook noemt?

0: kijken? En welke club moet ik nou eigenlijk gaan supporten?
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Ja, mocht je net ingetuned zijn, net vertelde ik je dat ik door het WK helemaal fan ben geworden van voetbal. En nu het voorbij is, ja, ik wil eigenlijk gewoon blijven kijken. Ik snap het nu, het is reality tv voor mannen. En er zijn genoeg lekkere mannen om naar te kijken. Dus waarom zou ik niet gaan kijken? Maar het is zoveel, weet je, La Liga, Premier League, Bundesliga. Ik weet het niet, dus ik heb jou om hulp gevraagd. Olivier, die heeft geen suggestie, maar die gaat wel stuk om me. DJ Luciano, die zegt Real Madrid of Liverpool, La Liga of Premier League. Dogla, die stuurde ons een memo.
2: Tante, ik zeg het jou. Barcelona, dat is nummer 1 buitenland. La Liga, 100%. En ja, in Nederland moet je natuurlijk Ajax kijken. Dat weten we allemaal, hè. Dat weet je zelf ook, hè, tante. You know.
0: Nou, niet als het aan Jordi ligt.
3: Boca Juniors, Argentinië. We hebben gezien waar die Argentijnen tot in staat zijn. Altijd gezeik, altijd schreeuwen, ruzie, vechten, opstootjes. Dus, en misschien ook wel het klappergassen, dat weet ik niet. Ik val gewoon op vrouwen. Maar, of natuurlijk Feyenoord, hè. Nou, ik zou zeggen, de groet naar je voeten. Otman.
0: Otman. En Jordi, je hebt geen no-homo gezegd. Dus nu lijkt het nu alsof je al die voetballers gewoon ongelooflijk knap vindt. Ajax supporters sowieso stuurt James. En sowieso de wedstrijden tegen 0-10 checken. Ja, ik krijg toch te veel reacties van Ajax, Feyenoord. Ik durf daar niet uit te kiezen, weet je. Ik woon in Den Haag. Ik laat dat gewoon lekker in het midden. Maar ik ga ook niet ADO supporten. Barça, zegt Amy. Ferran Torres is om op te eten. Ik ging hem toch even googelen. Hij is niet helemaal mijn type. Als ik die reacties bij elkaar zet, dan moet ik toch La Liga gaan kijken. En dat begint op 15 augustus 2026, eindigt mei 2027 na. Nog een klein maandje, droog staan en dan komt het wel weer goed.
4: Ik hoor het aan je stemgeluid, het voelt anders thuis als ik hier bij jou ben.

en Tiep 1 hier op Phonics. En zometeen kan jij bepalen wat ik opzet. Hoe dat kan, hoor je naar muziek van Issy SB. Even te dronken samen met Lil Kleine. En het is Panna van Jonna Fraser.

CSB en Lil Kleine zijn even iets te dronken. Nou, ik hoop dat jij dat niet hebt, want over 10 minuten is het 1:15. En dan wordt het altijd 1:15 Quincy op Phoenix. Vandaag dus 1:15 Chanel.

energie te geven. Dus stuur jouw favoriete tune door waarvan je energie krijgt. En vandaag heb ik een thema. Ik wil namelijk tunes hebben die gaan over eten. Het is namelijk lunchtijd. Ik heb nog niet ontbeten. Ik heb honger. Misschien hoor je mijn maag zo meteen knorren. Dus heb jij een tune die hartstikke leuk is, die gaat over eten, drop hem dan in de NPO Luister app met een berichtje, maar een spraakmemo zet ik wel iets sneller op. Een energieke tune die gaat over eten, drop

0: voor kwart voor Quincy. Vandaag doen we hem net ietsje anders, want het is natuurlijk kwart voor Chanel. En we hadden het over tunes die te maken hebben met eten, want ik heb honger.
1: Kwart voor Quincy.
0: Funnex.
2: Kwart voor Chanel, zonder straal. Ja, chap die rappers in mijn eentje. Chap iets, man. Alsjeblieft, dan zou ik zeggen een prettige voortgang van de dag. De groeten naar je woorden. En on one, fijne uitzending, tante.
3: Yes, op de beat. Yes, op de beat. Yes, op de beat. Yes, op de beat.

Ja, de dikste van Ronnie Flex, die hoor je zometeen. En Cardi van Cho en Frenna. Ik hoop natuurlijk dat je een beetje hebt genoten van Rewind met Chanel. Lekker in de ochtend van elkaar genieten. Morgen ben ik er weer gezellig. En jij moet natuurlijk blijven luisteren. Want niemand minder dan Chris en Fruitig staat klaar om je door de middag heen te trekken.

0: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.

0: soa-test.com. Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
1: Volg Pannix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is een zwaar ongeluk gebeurd met twee trams. Daar botste een rijdende tram op een tram die stil stond, omdat de Erasmusbrug open stond. 18 mensen zijn erbij gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. En ook raakte iemand bekneld bij die trambotsing. Deze verslaggever van Rijnmond staat op de Erasmusbrug en vertelt wat hij ziet.
1: Die voorkant die heeft zich in de achterkant van die tram geboord. En die is daar echt letterlijk een meter ingekomen. Met alle ravage, al het glas en brokstukken die daarbij horen. En er wordt nu ook onderzocht van die trams die moeten uit elkaar worden getrokken uiteindelijk. Hè, als alle passagiers het uit zijn. En dan moet natuurlijk weer moeten ze worden afgevoerd.
0: Vanwege het tramongeluk gaat er voorlopig geen verkeer over de Erasmusbrug. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost. Dat zegt defensieminister Hegseth. Hoe hij bij dat bedrag komt en of het klopt, valt niet te achterhalen. Hegseth noemde dat bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. En reizigers op station Groningen kunnen leg day voorlopig overslaan in de sportschool. Dat duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het station daar wordt gerepareerd. Spoorbeheerder ProRail dacht dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt, maar komt daar nu op terug.
2: Die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd. En daar zit een lange leeftijd op. En er zijn dan ook nog een aantal extra reparaties die gedaan moeten worden. En dat bij elkaar opgeteld maakt deze lange duur voordat de roltrap weer in functie zal zijn.
0: Ja, tijdens Koningsnacht in Groningen duwde onbekende een hoogwerker die roltrap af. Het herstellen van de schade kost zeker een €250.000 euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail die kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Het weer bewolkt en regenachtig vandaag bij 18 tot 21 graden. Morgen droog met wat meer zon. Het wordt ook weer ietsjes warmer dan.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Chris. What's poppin'? Chris en Fruitig door je speakers. Hey, en ken je dat gevoel als je nog één nummer wil horen? En ineens ben je al 5 tracks verder. Nou, geen stress, ik heb het uitzoekwerk alvast voor je gedaan. Dit zijn 3 tunes uit de FunX X-Chart die je vandaag zeker niet wil gaan skippen. Frisse nieuwe samenwerking, Jonah Fraser, Tiwa Savage met Turn It Up, positie 34.
6: Turn it up, baby. Turn it up, baby. Turn it up, baby.
5: En sommige feestjes.

0: Je hebt van die artiesten met legendary uitspraken. Een daarvan is natuurlijk Ronnie Flex. Ja, deze meme leeft ook gewoon rent-free in mijn hoofd.
1: Ik heb er een eigen naam voor bedacht. Dat heet Drankstand. Ik sta in mijn drankstand. Dit is Hennessy, cognac puur. Dit is Red Bull. Ik doe dit laagje eerst in één keer achterover gieten. En dan neem ik een slokje van die Red Bull om het weg te spoelen. Want ik hou niet van alcohol. Niemand houdt van alcohol. Alcohol is vies. Maar dronken worden is wel leuk.
0: Oprecht één van mijn favoriete memes van Ronnie Flex. En dan zijn maatje Klein is ook echt gewoon een lopende meme, toch? De hele dag maakt hij onze For You page gek met zijn one-liners.
2: Hey, waar ben je? Je laat mij alleen. Hond, ik mis je. Ik haat je. Ik hou van je. Ik mis je. Hond, waar ben je?
0: En niet alleen zijn ze perfect met hun quotes, maar vooral met hun muziek. Ronnie Flex en de Kleine. Je hoort ze samen met Issy's B en Sharak on the beat. Dit is Aha.

kan je als vrouw zijn en je man ten huwelijk vragen? Mic check, 1, 2. Is this thing on? Mic check. Elke dag duiken jij en ik natuurlijk in de lyrics van onze favoriete artiesten. En dat doen we met een line check. Want ja, laten we eerlijk zijn, wat zeggen die mensen allemaal in hun teksten? Ik ga het samen met jou helemaal onderspitten. En dat doen we vandaag dus ook met Broederliefde. Officieel, wat zij zeggen namelijk dit in die track. Party like a wedding, maar ik wil niet naar de church gaan. Party like a wedding, maar ik wil niet naar de church gaan. Ze zeggen natuurlijk ook, zoom me babe, laat me zien dat het officieel is. Maar voordat we die kant op gaan, voordat we echt naar een church kunnen gaan om te trouwen, moet iemand wel gewoon op zijn of haar knieën gaan. En ik zeg allebei omdat de discussie nog steeds gaande is aan TikTok, Instagram en al die kanalen. Kan een vrouw een man ten huwelijk vragen deze dagen? Ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Dus laten we even een poll, een stelling starten in de NPO Luisterapp. Anno 2026. Een vrouw kan gewoon een man ten huwelijk vragen. Hoe denk jij hierover?

0: gaan.
1: Party like a wedding, maar ik wil niet naar de kerk gaan. Ja, voordat je naar de kerk überhaupt kan gaan, moet je wel iemand ten huwelijk vragen om die bruiloft te gaan halen. Maar kan je dat als vrouw zijnde doen? Kan je op één knie voor een man? Hoe denk jij hierover? Nou, ik kan je vertellen, oprecht, de meningen in de NPO Luisterapp zijn nog nooit zo verdeeld geweest. Jennifer zegt bijvoorbeeld, voor een vrouw kan een man wel ten huwelijk vragen, vind ik. Ruina zegt, nee man, kan totaal niet. Tosca heeft er ook een mening over.
2: Nee, en ik denk echt heel vaak na hierover, hè. Het is dat ik ten huwelijk ben gevraagd door mijn man en al getrouwd ben. Maar stel je voor, je zit in een situatie, je bent met een man en hij is niet zeker over jou. En je wacht en je wacht en de jaren strijken voorbij. Dat je gewoon een soort van gedwongen wordt om na te denken over de optie om je man ten huwelijk te vragen. Nee, dat is echt mijn worst nightmare. Ik ga nog eerder bungee jumpen of zo dan dat ik... Ik zou nog eerder dumpen. Echt vreselijk.
1: Oké, bungee jump is wel weer het andere uiterste. Maar ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Tosca, ik deel het met je. Ik zou het ook niet zo heel fijn vinden als een vrouw op één knie zou gaan voor mij. Maar Danny daarentegen, die heeft daar hele andere ervaringen mee.
3: Yo, yo, yo, goedemiddag. Ja, zeker, dat kan een vrouw een man ten huwelijk vragen. Mijn vriendin heeft mij 2 keer ten huwelijk gevraagd in 2014 en in 2015. Alleen jammer genoeg heb ik het steeds afgewezen, omdat dan meestal echt de openbare problemen dan komen. Want dan weet je echt letterlijk alles van elkaar. En ik heb altijd jammer genoeg nee gezegd. Maar ja, ik had toen in die tijd beter ja kunnen zeggen. Maar ja, alles is altijd achteraf.

Pretty Girl Summer, a.k.a. PGS van Jade Lauren hier op Phonix. Een hele goede middag. Zometeen ook Ronnie Flex, DJ Dylan, Karel, Arif Entje en Trap Money Biggie. Maar nu is deze van Lil Baby. Dit is Woo hier op Phonix.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermanos! Ja, dat dacht ik.

0: Beleggen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Nederland.
3: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
2: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: begrijp goed.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
3: It's complicated met Jay.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het tramongeluk op de Erasmusbrug vanochtend kon gebeuren. Een rijdende tram botste daar op een stilstaande tram. 15 mensen raakten erbij gewond, van wie 1 ernstig. Die persoon raakte bekneld en 5 mensen zijn naar het ziekenhuis toegebracht. Deze vrouw zat voorin die tram toen het misging.
1: We stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond. En er was niks met mij gebeurd, prijs God, maar ik zat gewoon voor hem. Dus het was best erg, het was heel eng.
0: Ja, de Rotterdamse vervoerder RET zegt er alles aan te doen om de oorzaak boven water te halen. Het dodental van de ebola-uitbraak in Congo gaat richting de 1000, dat zeggen de autoriteiten. De ziekte is nog steeds niet onder controle. Meer dan 1500 mensen zijn besmet geraakt. En wie heeft oma Mieke beroofd van haar ketting? Een paar weken geleden werd de vrouw van 96 na het boodschappen doen het slachtoffer van een straatroof in Overveen in Noord-Holland. Haar kleinzoon Tom komt nu samen met een kameraad in actie, omdat de politie volgens hem niks doet.
2: Ja, als eerste hebben we vooral buurtonderzoek gedaan. Dus hier in de straat hierachter hebben we allemaal mensen aangebeld. En daarnaast hebben we hier in de winkelstraat allemaal mensen, de ondernemers, gevraagd. Camerabeelden opgevraagd, die uiteindelijk ook gekregen.
0: Ze hebben flyers uitgedeeld waarop de mogelijke dader van die straatroof herkenbaar te zien is. En dat mag eigenlijk niet.
2: Officieel niet, maar no break wet. Je mag niet zomaar die gezichten openbaar maken. Je moet je eigenlijk blurren. Dan kan de straf minder worden. Maar wij dachten van ja, dan mag de kans ook klaar dat wij ze kunnen pakken. Want als wij de gezichten blurren, dan herkent niemand ze. En als we moeten wachten op de politie, dan kan het alleen nog maar langer duren.
0: Oma Mieke was flink geschrokken na de beroving, maar inmiddels gaat het weer beter met haar. En haar kleinzoon heeft al flink wat tips binnengekregen over de dader. Maar toch gaat hij gewoon 112 bellen hoor, als hij hem ziet en hem niet zelf benaderen. Gaan we naar het weer toe. Bewolkt en regenachtig vandaag bij 18 tot 21 graden. Morgen een drogere dag met meer zon. Het wordt dan ook ietsjes warmer.
3: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: weten in de NPO Luisterapp. En als je dat een beetje snel doet, dan ga je er dus vandoor met exclusieve Funnix sokken. Het zijn hele gewilde sokken en die wil je hebben in je collectie. Het kan zeggen, zet je radio ietsjes harder. Ga er goed voor zitten. Spits je oren. Wie is dit?
1: Only
2: G-R.
3: Beatblender.
0: Hé, hey, ga je eerlijk zeggen, ik heb hem vandaag echt genadeloos snel gemaakt. Oké, okay, je hebt 5 hele korte stukjes aan muziek gehoord van 1 artiest.

0: Bunny en DTMF hier op Phoenix. Beat Blender. Zou het Lil TJ zijn? Zowel Lorenzo als Yara Noor denken dat in de NPO luisteren.
1: Jesus, fout, man.
0: Nope, feetje gaat voor Chris Brown. Ik moet er gewoon bijna van huilen. Rias die schrijft... Hey Chris, ik meen dat ik rapper Dave hoor. Rias!
2: Bombastic side-eye.
0: Nope, nope! Regent trouwens ook klachten in de NPO-luisterrap. Allemaal mensen die zeggen dat ik vandaag echt te ver ben gegaan met de beeplender. Dat die echt belachelijk snel gaat. Ja, sorry! Excuses aan mijn kant. Ik kan er ook niets aan doen dat die blender voor mij kapot is. Wat ik wel kan doen, is hem nog een keer aan je laten horen. Dus de beeplender, de 5 tracks van 1 artiest ga ik nog een keer laten horen. En je krijgt er een tip bij. Een hint die je leidt naar de artiest die erin verstopt zit. En dat is dat de voornaam van deze artiest is Oakley. Hij heet Oakley.

0: Wat zie je dan weer voorbij komen? Stormzy, Odile, nope! Nee, niet de antwoorden die ik zoek. 1 antwoord heb ik van je nodig. 5 tracks van 1 artiest zitten dus in de Beatblender. Maar wie is dit?
1: Only Hater.
2: Beatblender.
0: Wat je sowieso kan vertellen is... de voornaam van deze artiest is Oakley. Oakley. Maar wie is het? Wie is het?
1: 100% Central C, man. Weer wat geleerd, Oakley. Dankjewel.
3: Central C!
0: Central C! In de Beatblender van vandaag met zijn tracks Gen Z Love, Let Go, Sprinter, Doja en Band for Band. Kijk even in de NPO Luisterapp, want er was 1 iemand die echt het allersnelste kwam. Ongelooflijk snel en die eer gaat naar Issy!
4: We zijn er!
0: Gefeliciteerd, man, bro!
4: Dankjewel.
0: Is het omdat je Central C fan bent of hoe komt dit zo?
4: Ik weet niet, man. Ik hoorde gewoon die. Ik herkende zijn stem gewoon, man. En ik dacht, ik moet als eerste zijn.
0: En dat is je gelukt. Het is je gelukt op tempo.
4: Top, man.
0: Bro, die Phonix sokken die komen dus jouw kant op. En welke track van Central C wil je horen?
4: Sprinter, man.
0: Kick

0: net zo beïnvloed waren als Ronnie Flex en Jade Lawrence. De druk online werd zo groot op de socials dat ja, ze konden er gewoon niet meer omheen.
1: Ja, Jade maakt sowieso best wel veel geluid in. Dus ik was er sowieso wel nieuwsgierig naar. En weet je wat het ook was? Eigenlijk als ik altijd keek naar mijn Insta of mijn Twitter, dan leek het alsof de fans heel erg aan het pushen waren. Dat ze gewoon echt heel graag een collab ook van ons... Van ons nodig of zo, want dat gaat voor die extra set uiteindelijk is het geworden. Dus.
2: Dat ging echt wel organisch. Ronnie had gewoon een tune al liggen ook en ja, het klopte gewoon allemaal.

0: Nieuw op Phoenix.
1: Got Nuff featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound. Phoenix.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
7: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja. Van de Belastingdienst.
8: Vawaka Holland. Ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: Winder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Snow 18, haal nu je kaartjes snel via vawakkafest.com.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door, het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Love Hills hoor je zo meteen naar Dave & Tams, een raindance.

0: great for you.
1: Laville's Dory Speakers met Live Back Harder. En de videoclip van Drake en Lil Durk, Laugh Now, Cry Later, die is opgenomen op de headquarters van Nike in Amerika. En ik ga er gelijk Amerikaans van praten. Kijk, zo internationaal zijn we tegenwoordig bij Phoenix. Maar damn, wat is die videoclip gewoon nice. Op zo'n 300.000 vierkante meter aan grond hebben ze meer dan, ja let op, 75 verschillende gebouwen staan. En dan ook echt met gyms, met een zwembad, een Japanse tuin. Oeh!

is een tune waarvan jij zegt, ja, deze raakt precies mijn ziel. Deze middag heeft deze tune nodig. Dus kom maar door in de NPO luisteren. Welke track is voor jou dus zo'n banger? Welke tune moet jouw middag dus omhoog gaan tillen? Ik zou zeggen, verras me met een powerpokoe in de NPO Luisterrap. Ga ik even een gaatje vrijmaken in de playlist. Gaan we zo meteen voor je draaien. Naar Dre Dwayne Verlay en Rihanna.

0: wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark.

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja.

0: Nixads.nl. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.

0: complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: de maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De bestuurder van de tram die vanochtend op een andere tram botste op de Erasmusbrug in Rotterdam was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt uit een eerste onderzoek. Burgemeester Schouten van Rotterdam noemt het een heftig ongeluk. 15 mensen raakten erbij gewond, van wie 1 ernstig. Als verslaggever Mark Robin Visser.
1: Het ongeluk is gebeurd midden op die Erasmusbrug. Daar wordt nu hard gewerkt. Er is zojuist een hele grote zware kraan hier aangekomen die de twee trams moet proberen weer uit elkaar te trekken, want ze zitten behoorlijk in elkaar gekreukeld. De voorste tram stond te wachten, hebben wij gehoord, voor een open brug. En daar is de tram, de achterste tram, met een flinke vaart volgens getuigen opgeklapt. En dat is aan de schade hier ook wel te zien. Een van de tramdelen is ontspoord. En het gaat hier op die brug dus nog wel even duren om dat allemaal uit elkaar te krijgen. Er wordt hier ook uitgebreid onderzoek gedaan. Die brug hier in Rotterdam, de Erasmusbrug, die blijft dus voorlopig nog afgesloten.
0: De politie heeft iemand opgepakt voor een mishandeling in Nijmegen. Het gebeurde afgelopen zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten. De verdachte is een Rotterdammer van 18 jaar. En de politie wist hem te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van die Vierdaagse feesten ook al een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is opgepakt. En ondernemers in de buurt van de Merwedebrug in Gorkum zijn er helemaal niet blij mee dat er geen vrachtwagens meer over die brug mogen rijden. Vooral een lokaal truckersrestaurant, waar het sindsdien een stuk rustiger is.
2: Dat zijn echt onze hoofdgasten. Die komen het hele jaar door. 5 avonden in de week. Ja, die kunnen wij niet missen. Nee. De eerste avond voor ons sinds de sluiting. Ja, er stonden maar 20 vrachtwagens bij ons op het terrein. Dat is echt veel minder dan normaal gesproken. Dus ja, we merken het meteen.
0: Ja, het onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de constructie van de Merwedebrug al niet meer oké is. Die is jarenlang namelijk te zwaar belast door al het vrachtverkeer. En vandaar dat die sinds afgelopen zaterdag dicht is. Het weer bewolkt en regenachtig ook vanavond nog bij een graad of 18. Morgen droog met meer zon. Het wordt dan ook ietsjes warmer dan vandaag.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check vanex.nl of de NPO Luister-app.
5: Nordin en Web.
6: En Netanjahu is niet welkom.

0: En als het aan de burgemeester van New York ligt, is Netanyahu niet welkom. Dit is wat hij daarover zei op zijn Instagram.
1: Benjamin Netanyahu is a war criminal. The architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people. For the maiming of tens of thousands of children. As those who survive undergo amputation without anesthesia.
0: Ja, dit zei de burgemeester van New York op zijn Instagram. Zohran Mamdani noemde de Israëlische president Netanyahu een oorlogsmisdadiger. Hij heeft ongeveer een fragment van een minuut. Ga die echt checken, want het heeft echt enorm veel impact gemaakt. Vannacht gepost, inmiddels meer dan 40 miljoen keer bekeken.
2: Ja, ik vind dit crazy. Ik vraag mij af, weet Trump dit?
0: Ja, dat... Ja, Sander, jij knikte ja, onze collega.
3: Ja, ik weet dat er al een reactie is vanuit Trump's kant. Dat hij dus er niks mee gaat doen.
2: Hij gaat er niet. Ik vind het insane dat de burgemeester dan met zo'n statement komt. En dat jij dan als president denkt, ja, I don't care.
0: Ja, maar dat ik had eigenlijk niet anders verwacht. Maar wat ik gewoon heel mooi vond van die burgemeester. En het was ook gewoon, ik vond het heel confronterend voor mezelf. Want wij hebben ons altijd heel erg ingezet voor Palestina. En nog steeds, dat doen we altijd. Alleen ik zie er de laatste tijd, ook op mijn socials, op mijn Instagram, je hoort er minder mensen over. Terwijl er gewoon nog steeds verschrikkelijke dingen daar gebeuren. En toen dacht ik, wauw, dat deze burgemeester, dus in een land wat faciliteert aan die bommen, waar die dus waarschijnlijk ontzettend door gehaat gaat worden. De president zegt ook, we gaan er niks mee doen. Dat die met zo'n statement komt. Wie weet je, terwijl de burgemeester van New York. En dat was voor mij wel van, oh, wauw, zo'n hoog persoon, zo'n groot persoon, dus die met zo'n impact kan maken, zegt daar iets van. Ja. En hij zegt ook, we kunnen samen niet die genocide stoppen of alleen stoppen. Maar wat zei hij nou, zeg maar, als we stil blijven, dan worden we ook, wordt dat precies ook als wapen gebruikt. Dus gewoon daarover.
2: Ja, blijven praten. En we zijn ook heel erg benieuwd naar de laatste updates in Gaza. En daarvoor hebben we vredesexpert Thomas van Gool gecheckt. Van Pax Nederland, en hij weet alles over het Midden-Oosten. En hij zei dus het volgende.
4: Er worden helaas nog steeds bijna dagelijks Palestijnen gedood in Gaza. De genocide gaat gewoon door. Alleen het haalt de headlines niet meer. Het krijgt veel minder aandacht. Wat we helaas ook zien is dat er nog steeds veel te weinig voedsel is. Te weinig schoon drinkwater. Te weinig medische voorzieningen. En heel veel mensen zijn nog steeds op de vlucht, leven in tenten. Want ze kunnen niet terug naar waar ze vandaan komen, waar ze eigenlijk wonen. Je ziet dat Israël steeds meer land inneemt. Dus nu is ongeveer 65% van de Gazastrook. Kunnen Palestijnen niet komen, mogen ze niet meer naartoe. En je ziet nu ook dat Israël plannen heeft om nieuwe illegale nederzettingen te bouwen daar. Dus dat er Israëlische kolonisten daar gaan wonen. Dus de situatie is nog steeds enorm slecht in Gaza. En helaas is er heel weinig aandacht voor momenteel. Ze horen er bijna niets meer over. Terwijl het leed nog steeds enorm is. En nog steeds bijna dagelijks mensen gedood worden.
0: Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk.
2: Bizar.
0: We moeten ons daartegen blijven uitspreken.
2: Ja.
0: En ja, wat hij zegt, 65% daar mogen dus Palestijnen gewoon niet eens meer komen dan in Gaza. Dat betekent dat je nog maar 35%, ja, je wordt gewoon
2: uitgeroeid.
0: En we zien het. En ja, het is gewoon echt. Ik blijf machteloos. Ook wij zitten hier machteloos.
2: Snap ik, maar zolang we er maar over blijven praten.
0: Delen en ons er hard voor maken. En daarom gaan we het nog meer uitlichten waarom het nou zo bijzonder is dat precies deze burgemeester dat heeft gedaan. We gaan zo meteen bellen met Rokaya, onze collega. Die kan ons daar meer over vertellen. Want wat deze meneer heeft gedaan, dat is toch echt wel heel bijzonder.

0: burgemeester van New York is een fucking held, man. Hij is een fucking held.
1: Benjamin Netanyahu is a war criminal. The architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people. For the maiming of tens of thousands of children. As those who survive undergo amputation without anesthesia.
2: Noordin
3: en Wes.
2: De persoon die je net hoorde is de burgemeester van New York, Zoran Mamdani. Hij heeft een video geplaatst op zijn Instagram waar hij dus...

0: voor de genocide op de Palestijnen. Je moet je realiseren dat hij dit zegt als Amerikaan met hoge positie. En hij doet dit terwijl Trump zijn president is en Netanyahu letterlijk de bondgenoot van de Amerikaanse president is. Die twee zijn letterlijk ook op dit moment samen oorlog aan het voeren met Iran. Dus dat hij dit durft te doen en een beestje bij zijn naam noemt. Hij zegt niet een gelijkwaardige oorlog of een conflict, maar een genocide. Ja, daar kunnen heel veel Nederlandse politici van leren.
1: Ja, want waarom is het zo belangrijk dat hij dit dan juist nu zegt?
0: Ja, ik denk dat dat vooral heel belangrijk is omdat er geen verandering in Gaza is. Gaza verdwijnt ook langzamerhand naar de achtergrond. Er wordt steeds minder over gesproken. En deze maand werd ook duidelijk dat de genocide al meer dan 1000 dagen duurt. Dat zijn 1000 dagen zonder vooruitzichten. Er wordt bijvoorbeeld ook steeds gesproken over 73.000 doden. Maar je moet je ook realiseren dat er meer dan 8.000 mensen onder het puin liggen. Er zijn mensen gevangen genomen door Israël. Daarnaast worden de Palestijnen die bijvoorbeeld dood zijn gegaan aan onderkoeling, honger, ziektes, die worden niet eens meegeteld. Dus er is bijna niets meer over van Gaza. Je hebt eigenlijk liever nog gisteren dan vandaag dat mensen in hoogste posities zich uitspreken.
2: Ja, want nu hij dit dus heeft gezegd, en hij heeft dus echt ook gezegd dat hij niet welkom is, kan Netanyahu worden opgepakt als hij naar Amerika gaat?
0: Ja, ik denk dat het korte antwoord nee is. Mamdani legt ook in de video uit dat er onderzoek is gedaan naar alle mogelijkheden om Netanyahu te arresteren. Maar hij vertelt ook dat dit buiten zijn macht als burgemeester ligt. Wel roept hij de Amerikaanse overheid op om dit te doen. Maar zoals ik net natuurlijk al zei, de relaties tussen Trump en Netanyahu, ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Ja, dus, en ik vraag me dan af, wat kunnen wij als Nederland hier nou van leren?
0: Ja, ik denk sowieso uitspreken, Nederlandse politici zich uitspreken en durven te benoemen dat het gaat om een genocide. Dus stoppen met laf zijn en het investeren in deze genocide. Je moet je ook realiseren dat Nederland bijna 110 miljoen euro investeert in onderzoekstechnologie aan Israël. En dit is gewoon technologie die wordt gebruikt om Palestijnen op te sporen en te vermoorden. Dus ja, wat kunnen we hiervan leren? Je ziet dat Liep Jette meeloopt met een rode lijn demonstratie. Maar wat zien we nu van zijn uitspraken? Niet zoiets als Mamdani heeft gedaan. Dus ik denk dat er heel veel valt te leren.
2: Ja, dus politici, neem hier een voorbeeld aan, zou ik zeggen. En Rokaya, dankjewel voor je heldere uitleg.
0: Yes, dankjewel.

0: Goedemiddag, Okaya.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is het zo bijzonder dat de burgemeester van New York dit zegt over Netanyahu?
1: Ja, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te benoemen dat hij een van de eerste politici is in lange tijd die zichzelf echt heeft bewezen met alles wat hij in New York doet. Dat hij zich dan ook nog uitspreekt voor de mensen die bijna geen stem meer hebben, dat is zo bijzonder. En hij begint zijn video dan ook met: Benjamin Netanyahu is een oorlogscrimineel. Hij is verantwoordelijk.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Het middag, doe jij eigenlijk wel mee met het middagtentamen, Wef?
1: Jawel, voor spek en bonen. Daar deed ik vroeger heel vaak dingen mee, weet je wel. Spelletjes op school en zo. In ieder geval heb ik iemand nodig in dit rotmiddag te dames. Ik snap niet waarom ik niet win. Maar goed, weet je wat? Het zijn altijd van die vreselijke mannenvragen. Vandaag wil ik een hele snelle, sterke, slimme man. Ben jij dat? Dan kan je Timo even in de NPO Luister even sturen. Want jullie mannen hier, die zo naast mij zitten, jullie zijn een vies spelletje aan het spelen. Maar maakt niet uit, ik ga een goede speler in mijn team hebben.
3: Ik denk dat dat toch dit weer uitkomst weer wordt voor jou, hoor. Dat het toch weer heel lastig verhaal gaat worden.
1: Nee, helemaal niet. Ik ga een sterspeler in mijn team krijgen en jou kapot maken.
4: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar.

0: Wat is de bijnaam van de meest gezochte crimineel van Nederland?
1: Nordin.
0: Nordin, 5.
1: Bolle Jos.
0: Bolle Jos is goed.
1: Ja, geen criminele vragen. Maar ik denk dat jij ook goed bent met criminelen weg.
2: Huh? Heb een tentamen?
1: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
2: Ik heb echt geen woorden gewoon.
1: Wist je hem wel?
2: Bolle Jos, nee. Nee, ik ben niet zo met criminaliteit bezig. Anders dan dat jij die achterlijke moordcast luistert.
1: Ja, ja. En Zware Jongens, ook een goede podcast. Ja.
2: In ieder geval, middag de dame.
1: Kennisquiz van 5 vragen. Het is gewoon algemene kennis. Zoals je ziet, kan echt van alles zijn. Weet ik het niet, wef het niet. Dan hebben we iemand in ons team die ons kan helpen. Vandaag is dat opnieuw voor mij, Luc. Laat je horen, Luc.
4: Yo, yo, yo.
1: Ja, we zijn er weer gewoon vandaag. Zelfde concept, hè?
4: Back to back.
2: Maar als je dit hoort, wil je het toch inmaken, joh?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Hij is veel te groot mond in orde.
2: Dankjewel. Eindelijk iemand die het zegt.
1: Walk the walk, talk the talk. We gaan het, we gaan het allemaal zien. Sander, heb ik nog iets gemist, onze quizmaster?
0: Ja, de hele uitleg nog. Want we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Maher of naar Luc. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. En degene met de meeste punten, die wint natuurlijk. En als het gelijk is, hebben we die bonusvraag.
1: Let's go gewoon. We gaan gewoon knallen vandaag.
3: Het middagtentamen.
0: Met 1-0 voor Nordin.
1: 1-0 voor Nordin.
0: Vraag 2. Met wie maakte Chris Brown de tune No Air?
1: Nordin.
0: Wef, ga ik mee even.
1: Nee.
0: 5.
2: Die zangeres.
0: Nordin.
1: 5. Jordan Spark.
0: Ja.
2: Ja, maar dit is kut, want dit is echt zijn lievelingsliedje.
1: No Air, No Air.
0: Dat heb je ook kunnen weten.
1: Je was al zo snel. Dat is DJ.
2: Hou je bek gewoon een keer, man. Ben je helemaal gek van jou?
0: Hey, het is 2-0. Alles kan nog gespeeld worden.
1: DJ OF.
0: Vraag 3. Hoe heet de oudste dochter van Homer Simpson?
1: Nordin.
0: Nordin.
1: Mac.
0: Nee, geen Mac. Nee.
1: Heet zijn wifey zo?
0: Wef.
1: 5, 4, 3, 2. Nee, ze weet het gewoon niet.
0: Nee, Maher, weet jij het?
4: Lisa.
0: Het is Lisa.
2: Ah, nee.
0: Ja.
2: Lekker.
0: Was dit tactisch om stil te blijven?
2: Ja,
1: hartstikke tactisch. Ik kan zo'n tactisch meesterbrein.
0: Oké. Okay. Vraag 4. Hoe heet het modemerk van Old Shake Girls?
1: Nordin. Supertrash.
0: Supertrash. Ja, dat is goed.
2: Supertrash. Die bestaat al lang niet meer.
0: Nee, bestaat wel. Het is er nog wel, maar zij is de baas niet meer.
2: Dus dan is het toch niet meer van haar? Dus dat klopt helemaal niet. Want ze heeft namelijk Old Shake Beauty. Dat is nu haar brand. Sorry, dat is echt zo. Supertrash bestaat niet meer. Is ook nog eens overgenomen door iemand anders.
1: Hij heeft hem al goed gekeurd.
2: En ze heeft een beauty brand op dit moment, wat niet het antwoord was. Dus nee, het is niet goed.
1: Dat is het antwoord, dat is het antwoord op het blaadje, toch?
0: Ja, maar hier stond Supertrash. Dus,
2: die heeft ze al lang niet meer. Hoe kan je...

0: En jij zegt dat ik weg moet van mijn psycholoog. Jullie zijn de reden dat ik daar nog naartoe moet. Ik ben helemaal gek.
1: Zullen we de laatste vraag doen?
2: Ik weet niet of ik het nog wil afmaken. Maar ja.
1: Zullen we het heel spannend maken anders? Zullen we gewoon een alles of niets vragen? Weet je, ik heb toch al gewonnen, maar ik heb er zoveel vertrouwen in.
2: Ja, ik denk dat
1: als het een beetje niet foutief en dan gaat ze anders weer de hele tijd erover zeiken. Dan denk ik gewoon, ik hou wel van een beetje risico nemen. Al in gaan. Dat gaat nu. Wie deze vraag wint, of zou het anders gelijk zijn?
2: Als Beth hem pakt, zou het gelijk staan.
0: Ja, dus,
1: Oké, we gaan gewoon al in. Degene die deze vraag wint.
2: Oké, dit is nog nooit gebeurd.
3: Kom op.
2: Luc, Maher, hier kon ik niks aan doen.
0: Ja, maar
2: ik heb
0: altijd iemand nodig.
2: Ja, ze kunnen het ook nog steeds afmaken. Let's go. Welke artiest ken je van de tunes Low?
0: Wef.
2: Wef. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Kan je de vraag afmaken? Zo?
2: Ja, Low and Right Round. 5.
1: Yes!
2: 3.
1: Yes!
2: 2.
1: Flo Rida!
2: Ja.
1: Flo Rida!

0: masker.
1: Was het tactisch stil blijven? Wat zei je? Ik versta je niet. Ja, snap je nu mijn grote mond, Meijer? Snap je het nou?
2: Oh, maar het gaat.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
4: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
5: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Erasmusbrug gaat waarschijnlijk begin vanavond weer open voor het tramverkeer. Dat zegt de veiligheidsregio. Er wordt op dit moment nog hard gewerkt om die beschadigde trams van de Erasmusbrug te halen. Maar daarvoor is groot materieel nodig. Vervoersbedrijf RET is geschrokken van het ongeval.
1: Het feit dat er met deze snelheid en dus ook deze impact twee trams op elkaar gaan, waar reizigers in zitten, die een enorme impact ervaren.
2: Is dat dan een technisch falen of een menselijk falen?
1: Dat weten we helemaal nog niet. Dat moet onderzocht worden. Dit komt natuurlijk zelden of nooit gelukkig voor. Dus we moeten echt nog helemaal staan aan het begin van het onderzoek om te kijken wat hier nou toch in vredesnaam gebeurd is.
0: Vanochtend botste een rijdende tram op een stilstaande tram op de Erasmusbrug. En 15 mensen raakten erbij gewond, van wie eentje ernstig. Diegene raakte beklemd. De trambestuurder was niet onder invloed, zegt de RET. En reizigers trekken zich nog maar weinig aan van het reisadvies voor veel landen in het Midden-Oosten. Door nieuwe spanningen tussen Iran en de VS geldt voor meerdere landen nu code oranje. En dat betekent reis echt alleen als het echt nodig is. Maar daar trekken deze reizigers met een overstap in Dubai zich nog weinig van aan.
3: Ja, we hebben erover nagedacht, dus ja, we vinden het spannend. Maar ervoor gekozen, zolang we kunnen vliegen, dan gaan we er gewoon heen. Het is 3 uur wachten daar en dan kunnen we weer door. We gaan ervan uit dat het veilig is. Ja, een beetje kop in het zand en gaan.
0: Voor Bahrein is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs rood en wordt reizen afgeraden. En de Nijmeegse Vierdaagse is volop aan de gang en er doen dit jaar steeds meer jongeren mee. Maar staan ook steeds meer vaker jonge mensen langs de zijlijn. Mijn collega's van NH Stories bijvoorbeeld, Nick Kuiper, zocht ze op in Wiegen.
4: En is dit dan echt een traditie van jullie om hier elk jaar te gaan staan?
5: Ja, het is nu het tweede jaar en ieder jaar wordt het eigenlijk groter. Dus we zijn al met, ik denk 150 man. Het is bizar dat je hier om vanaf 8 uur 's ochtends staat met zoveel man. Dus dat zegt ook wel heel veel over wat de Vierdaagse met Wiegen doet.
4: En zonder supporters, hoe zou het hier er dan uitzien, denk je? Heel triest en saai en zwaar. Dus jullie zijn nodig. Ja, zeker. Je zou kunnen denken, ik loop lekker mee, maar dat doe je niet.
6: Natuurlijk niet. Dat is toch, dan moet ik trainen en zo. Nee, dat is echt niet voor mij weggelegd, nee.
0: Het weer, vanavond nog steeds een grijze boel, wel op steeds meer plekken droog. Morgen gaan we meer zon zien en wordt het maximaal 24 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
9: Noordin en West. Monaco zometeen door je speakers naar Stormzy, dit is 24 Hours.

0: Niels mag ergens nooit meer komen.
1: Zo.
2: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Want ik heb even lekker...
1: Ja, je moet die checkies even laten staan, hoor.
0: Vanelle check gedraaid hier. Stond de koelie.
1: Jij bent wel aardig ziek aan het worden, hè?
0: Ja, but still going strong. Saxophone is getting louder.
1: Heel slecht. We gaan een spel spelen waarbij jij moet raden wie van ons twee aan het liegen is en wie niet. Sander, de producer, gaat een vraag aan ons stellen en jij mag daar dus achter komen wie van ons twee liegt. En Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, het verhaal van vandaag is: ik sta op de zwarte lijst. Bijzonder. Voor jullie eigenlijk beide dezelfde vraag. Noordin, beginnen bij jou. Waarom sta jij dan op de zwarte lijst?
0: Ik had iets niet afgerekend.
3: Oeh, oké. En Wet, waarom sta jij op de zwarte lijst?
1: Ik ben een maand mijn verzekering vergeten te betalen.
3: Wauw, oké.
0: Ja, een van ons twee staat op een zwarte lijst. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Noordin, of bij Weg? Dop, Wef, Weg. Weg met Wef.
1: Weg, Wef,
0: Weg. Weg, Wef,
3: Wef. Automatisme.
0: Wef, ja. Wef was het, hè? Ik sta op de zwarte lijst, Noordin of Wef. Wie was het van de twee? Weg ermee. Nee, oké, kappen. Even serieus. Laat even weten waarom je dat denkt. En doe het even via spraakmemo als je wil. Weg ermee.

0: ik sta op de zwarte lijst.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, bij wie hoort dit verhaal?
2: Danny die zegt 100% Noorden. Met 1 maand niet betalen kan je onmogelijk op de zwarte lijst komen.
0: Want die zegt Noord, denk ik. Je had zeker dorst en trok die koude Red Bull open en vergeten om te betalen uiteindelijk.
2: Rick die zegt, ik denk dat Wef het is, want vrouwen vergeten wel eens meer dan hun verzekering om dat te betalen.
0: Oh,
2: en Nigel zei...
0: Ja, ik vergeet ook zoveel dingen altijd om te betalen, hoor.
2: Jij bent toch een beetje kleptomaan. Wat noem je dat niet zo?
0: Ja, wel.
2: Oh.
0: Nigel zegt het volgende.
3: Goedemiddag, Noordin en Wef. Ik denk dat het de kleptomaan was. Noordin B.
0: Nee.
3: Hij is nu gepakt bij een of andere winkel. Omdat deze man altijd iets moet nakken. Maar nu is hij genakt. Want ze hebben hem gepakt. Daarom, ik denk dat het Noordin was. Noordin is gepakt. Hij staat op de zwarte lijst. Hij mag nooit meer komen. Nooit meer afrekenen. Deze man mag nooit meer bij geen enkele zelfscan. Nee, het is afgelopen. Klaar.
0: Kijk, op dit soort momenten denk ik, oké. Ik vertel,
2: je vertelt echt te veel. Morgen staat politie.
0: Ik vertel te veel op de radio, zeg maar. Ik vergeet altijd dat dit, dat het voelt gewoon niet als...
2: Ja, ik wil net zeggen. Het is ook gewoon illegaal wat jij
0: doet.
2: En
0: ik vind
2: het
0: ook gewoon erg dat ze me Noordin B de kleptomaan noemen. Nou, 82% van onze Instagram-volgers, die denken dat ik dat ben. En volg je ons nog niet, doe dat dan even. Noordin en Wef, onze Insta. Nou, we gaan even kijken wie het is.
1: Who did it?
4: Het was Wef.
2: Ja, je gaat het echt niet geloven, want iedereen zegt ook, je kan echt niet van 1 maand niet betalen op de zwarte lijst staan. Nou, geloof me, dat kan dus wel. Ik ging verhuizen naar een nieuw huis in een andere stad. Ze hebben dus een aantal brieven gestuurd, waarbij dus ook incasso's naar mijn oud adres. Ik heb gewoon alles geprobeerd. Nou, uiteindelijk toch op een of andere bijzondere reden op de zwarte lijst komen te staan. En ik kon mijn auto nergens meer verzekeren.
0: Oh, wat
2: ik heb zo'n ellende gehad. Ik ben nu op jaar 4. En eigenlijk moet je 5 jaar moet je dan onder zo'n bepaalde verzekering die dan alleen maar door... waar je zeg maar een x-bedrag voor betaalt, een abnormaal bedrag
0: Vertel
2: per maand.
0: Vertel je bedrag, kom op.
2: €489 betaal ik per maand voor een WA-verzekering. Per maand, inderdaad, ja. En ik moet nog een jaar. En toen dacht ik, weet je wat, gisteren, na 4 jaar heb ik besloten om er tegen te vechten.
0: Wow. Ja, maar dit is wel... We lachen erom.
2: Ja, dit is echt heftig.
0: Maar het is wel schandalig als je gewoon 1 maandje niet betaalt. En dat je dan daarna niet meer aan een verzekering komt. En dat je,
2: ja, zeker. €489 per maand moet gaan betalen.
0: 12 keer 4, ja. Dan zit je gewoon op... zo.
2: Dat is niet normaal. Dat is gewoon een dikke, dikke buggy.
0: €5.000 per jaar.
2: Dat is gewoon echt een dikke auto.
0: €20.000 ongeveer aan verzekering betaald.
2: Ja, dus ik heb een brief gestuurd naar die registratie. Dus ik huil op de hoogte. Misschien binnenkort kan ik eindelijk een normale verzekering.

0: Stel je voor, je hebt een zoon. Of je hebt een broertje, een neefje. Of een vriend van jouw leeftijd. En die gaat een avondje uit om een leuke avond te hebben. En die wordt vermoord. Noordin en Wes. Ja, dat is er gisteren gebeurd op een plek waar ik in de buurt van heb gedraaid. Ik was gisteren in Nijmegen aan het draaien. Voor duidelijkheid, wat ik nu vertel is niet op de feesten gebeurd. Het is
1: er buiten
0: verderop gebeurd. Maakt voor het verhaal niet zoveel uit. Ik was gisteren in Nijmegen aan het draaien, Nijmegen's Vierdaagse. En ik heb echt, en dan zeg ik gewoon eerlijk, echt een hele leuke avond gehad. Het was gewoon een goede sfeer, feestende jonge mensen, superveel mensen bij elkaar. Ik heb het gewoon echt heel erg naar mijn zin gehad. En ik heb ook gewoon heel veel mensen gezien die plezier hadden gehad. Ik was er nog nooit geweest en ik heeft voor mij echt gewoon een leuke indruk achtergelaten. Nou, ik kwam thuis, geslapen, ik open in de ochtend mijn telefoon. En ik zie dat er een jongen van 18 jaar is doodgeschoten.
1: Jeetje.
0: En dat komt bij mij gewoon keihard binnen, omdat ik denk, ja, dan ga je heel veel dingen van die avond terugspelen. Ik zag een ambulance rijden en dan denk je van, zou hij daar dan misschien in hebben gezeten? Het is heel confronterend, omdat het zijn gewoon jongens, heb ik gezien, die net als ik zijn. En dan denk je van, hoe kunnen we in een land leven dat dit kan gebeuren? Waarom? Ik heb zoveel vragen en het maakt me oprecht zo verdrietig en zo ook tegelijkertijd beangstigend.
1: Ja.
0: Ik vind het gewoon een angstig gevoel. Ik heb zelf kinderen dat ik denk van, het is gewoon niet veilig of zo. En nou is het natuurlijk, hè, een incident. En ik snap, er komen heel veel mensen. En ik noem het allemaal maar op. Maar er is gewoon vandaag, of gisteren, een jongen van 18, van wie zijn verhaal klaar is. Een jongen van 18 die geen dromen meer heeft. Die niet verder kan. Iemands zoon, iemands broer, iemands zus, iemands mattie, iemands klasgenoot. En wat dan de reden is geweest, dat maakt helemaal, ja, voor mij niet uit. En het vond gewoon een hele confronterende en een kwetsbaar bericht. Dat ik echt dacht van, zo kwetsbaar is het leven dus eigenlijk.
1: Ik hoop gewoon oprecht echt dat er verandering gaat komen, ja, in de jeugd. Want het is ergens fout gegaan dat jongeren blijkbaar het nodig vinden om dit soort gevecht op die manier op te lossen.
0: Ja, weet je natuurlijk wat ik zeg, niet precies de toedracht.
1: Weet ik, maar je hoort het wel vaker.
0: Je hoort vaker steken, schieten.
1: Precies.
0: Niet per se in Nijmegen, maar gewoon.
1: Nee, overal in Nederland. Precies.
0: In overal in Nederland. En ik kan ook echt zeggen, ik ben ook iemand die, als ik een opstootje had, dan ging ik het ook nooit uit de weg. Ik heb ook een paar keer buiten gevochten, maar ik zou nu wel echt hebben, als je een ruzie hebt, of iemand beledigt je, of
1: ja,
0: iemand,
1: loop gewoon weg.
0: Loop gewoon weg, want luister, wat het ook is, pak die L gewoon, want
1: het is het niet waard.
0: Je leven. Gewoon je leven. Ja. En dat vind ik zo hard. Dat is gewoon iemand zijn dag, die heeft gewoon de volgende dag niet gezien. En misschien zijn er nabestaande, familie, vrienden die luisteren. Ik wil jullie echt ontzettend veel sterkte wensen met dit verlies. Want ik vind het echt, echt, echt verschrikkelijk. En we zijn een radiostation, dus hoe raar dat dan ook is, moet ik

0: later zei ze tegen hem van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Nordin en Wes. En we gaan een liedje maken voor de psycholoog van Wes.

0: zeggen dat ik echt van je hou. Jij als Vanix-luisteraar, jij bent gewoon een mastermind. Jij komt altijd met ideeën waarvan ik denk, kon ik het zelf maar bedenken. Maar dat hoeft niet, want gelukkig heb ik jou. Een van die personen die ik wil bedanken is Christian. Die heeft namelijk een heel goed idee, Wef, hoe jij het uit kan maken met jouw psycholoog. Want je wil namelijk niet meer naar je psycholoog.
1: Nee.
0: En je durft het niet tegen hem te zeggen.
1: Nee.
0: Hij kwam met dit.
2: Ik heb hem perfect voor je uitgewerkt. Je gaat dus een AI-nummer maken waarmee het uitmaakt met je psycholoog. Dan is het ook een klein beetje komisch en leuk. Weet je, je hebt nu al genoeg sessies gehad. Je weet hoe die heet. Je denkt dat dat de beste optie is. Gewoon een AI-nummer waar je het gewoon keihard uitmaakt. En laat weten van, hé, ik ga hier niet meer komen. Dankjewel voor je tijd, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat de beste optie is. Noordin.
0: Ja, in plaats van het tegen hem zeggen wat dus niet lukt, hoef je geen mail te sturen, maar kan je gewoon een nummer laten horen.
1: Wij gaan geen nummer sturen naar mijn psycholoog. Dat snap je toch wel?
0: Kijk, jij hebt gezegd dat jouw psycholoog Jessie heet.
1: Ja, klopt.
0: Jessie, Sessie, hoor je hem al aankomen?
1: Oh nee,
0: Voel je hem al een beetje aankomen?
1: Nee, maar jongens.
0: Ik heb namelijk aan de Vanix luisteraar gisteren gevraagd, heb je nou leuke one-liners? Drop dat dan even. En nou, ik kan natuurlijk ook wel een aardig liedje schrijven.
1: Hè? Oh god.
0: Ik heb een nummer samen met de Vanix luisteraar gemaakt die jij aan je psycholoog kan laten horen dat je er klaar mee bent. En als je zit te luisteren, jij bepaalt dus ook echt of Wef deze moet laten horen.
1: Oh my god.
0: Zullen we hem doen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Oh my god.
0: Komt-ie. Ik heb een beetje Hollandse glorie erin gedaan.

0: om het af te sluiten. Vooral de Lionel Messi-lijn, daar ben ik echt heel trots op. Wat vind jij ervan?
1: Ik denk oprecht dat ze me gaan laten opnemen.
0: Jij bepaalt even in de NPO-luistertijd. Moeten we even dit laten horen?

0: aan een psycholoog laten horen? Dat is nu de grote vraag. En als jij daar dus ja op zegt...
1: dan moet ik het echt doen.
0: Dan moet je het doen en opnemen.
1: Nee, maar ik ga dan niet ernaartoe. Nee, dan mail ik het naar hem. Ik ga toch niet daarvoor schut staan?
0: Nee, maar dan moet je wel vragen. Ik zou wel graag nog een reactie van je willen op mijn nummer.
1: Ja, oké. Dan ga ik hem mailen. Ik ga niet fysiek naar hem toe, want dan moet ik alsnog voor die sessie betalen. Goed. Want dan denkt hij, je verspilt mijn tijd. Ik mail hem en dan zeg ik, kan je alsjeblieft, want zeg maar, via dit nummer... Oh, wat erg, ik schaam me nu al. Ik hoop echt niet dat ik het moet doen. Gadir, die zegt, dit is geweldig. Ik lag hardop in de Jumbo.
0: Even kijken. Redney, die zegt het volgende.
2: Ja, deze moet ze per direct sturen. Ik ken het niet beter, ze hoeft zelf niks te doen. Het is lekker duidelijk. En wie kan er nou zo'n nummer dan de boosheid?
0: Ja, Nicky die zegt, nee, ik vind dit echt niet kunnen.
1: Ja, ik vind het ook wel echt een tikkeltje disrespect. Iemand die mij probeert te helpen, zeg ik, hey, ik stop ermee, want jij kan me niet helpen. By the way, ik heb nog een nummer voor je gemaakt, waarin ik vertel dat je mijn hoofd messy maakt.
0: Ik dacht dat je was Lionel, maar je maakt mijn hoofd te messy. Ja, dat is toch... Als hij dat hoort, dan denkt hij ook van...
1: Oh mijn god.
0: Maar misschien heb je geluk. De Phonics-luisteraar, ja, jij die nu zit te luisteren... jij bepaalt uiteindelijk of Wef dat moet doen.
1: Wat is het geworden?
0: 87%.
1: Die zegt, wat? Dat ik het niet hoef te doen, toch?
0: Dat je het...
1: Wat?
0: Dat je het...
1: Wat? Wat moet ik doen?
0: Jij moet...
1: Oh, ik zie jouw lachje al.
0: Dit nummer aan je psycholoog laten horen.
1: Nee, nee,
0: yes.
1: Nee.
0: Yesie, yes.
1: Oh, wat erg. Oh, ik schaam me nu al.
0: En we willen weten wat zijn reactie was.
1: Oké. Okay.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat

0: www.phoenix.nl.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Volg Phoenix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phoenix Afro. Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app. Trek in.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS 3. De twee trams die vanochtend op elkaar botsten op de Erasmusbrug zijn een half uurtje geleden weggesleept. En waarschijnlijk gaat de brug straks weer open voor verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk, zegt de directeur van vervoersbedrijf RET.
1: We weten niet of het technisch is, menselijk. Er zit een dodemansknop in een tram, dus als iemand onwel wordt, dan zou dat moet dat ook werken als het goed is. We kunnen erover speculeren, maar dat heeft geen zin. Wat ik wel nog belangrijk vind om te zeggen is dat we hebben gehoord dat uit de eerste testen in ieder geval komt dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs.
0: Een tram botste vanochtend hard op een stilstaande tram op de Erasmusbrug, waardoor 15 mensen gewond raakten. En een van hen is zwaar gewond. De opdrachtgever voor een aanslag op een huis in Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar celstraf. De man van 20 liet een vuurwerkbom plaatsen door 2 minderjarigen. En bij de explosie 2 jaar geleden raakte een jongen van 16 zwaar gewond. De man liet die aanslag plegen omdat zijn fatbike-accu's waren gestolen. In Liberia in Afrika is een enorme hoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Volgens de autoriteiten daar is het de grootste vondst ooit in het Afrikaanse land. Tegen de BBC zegt een politiechef dat de drugs een waarde heeft van zo'n 370 miljoen dollar. Meerdere mensen zijn opgepakt. En nog 2 nachtjes slapen en dan begint in Rotterdam het jaarlijkse zomercarnaval. Nou, en als er iemand is die niet kan wachten, is het Wilbert Wel van 78. Zien we bij stadszender Open Rotterdam. Hij doet voor de 42e keer mee met de optocht.
2: Als je begint daar aankomen, je begint je aan te kleden, raak je zo in de trance. Je kijkt niet meer naar links, je kijkt niet meer naar rechts, alleen naar voren. Dat zijn mensen die me kennen, die zeggen, waar is Willy? Daar ben ik al lang voorbij.
0: Ja, en Wilbert blijft lekker carnavallen tot hij erbij neervalt, letterlijk.
2: Dat zei ik op mijn broertje, zei, als het neervalt dit jaar, begraven met mijn kostuums.
0: Ja, we mogen hem in zijn kostuum begraven, zegt hij. De carnavalsoptocht in Rotterdam begint komende zaterdag om 12:00 PM. En laten we vooral hopen dat Willy hem gewoon uitloopt. Het weer, vanavond nog steeds een grijze boel, wel op steeds meer plekken droog. Morgen gaan we vaker de zon zien, wordt het maximaal 24 graden.
3: Een wifi van 5 jaar zal maar gedm'd worden door Lamine Jamal, je zou er kwijtraken.

0: Welke bekende persoon zou jij je relatie beëindigen? Ines Garcia Santos deed het voor Lamine Jamal. Jongen van 19, man van 19, Europees kampioen en nu ook wereldkampioen. DM'de haar. Maar zij had een relatie van 5 jaar. Maar 3 weken later zat ze toch met Lamine Jamal zijn wereldcup te vieren.
1: Noordin en Wes.
2: Wauw. Oh, wat heftig. Ja, blijkbaar was het toch niet de liefde van het leven.
0: Nee, want ze heeft hem geskipt 3 weken nadat hij in haar DM is gesleden. Gesleden,
2: wauw.
0: Ja, wat vinden we daarvan?
2: Ja, heftig, heel intens. Kijk, ik denk er schuilt altijd wel meer. Ik heb zoiets van, misschien was het 5 jaar lang gewoon echt een rot relatie. En dan is het zoiets van, ik moet hier weg. En de eerste beste Lamine.
0: Nou, het is natuurlijk niet de eerste en de beste als iemand je met 15 miljoen volgers in DM stuurt.
2: Ach, hou toch op, joh. Wat is er zo erg aan? Misschien is het een prachtige meid.
0: Nee, ja, zij kreeg gewoon die DM en zij dacht alleen maar van... Nee, maar even serieus. Even serieus. Ik vind het best heftig.
2: Ja, het is ook heftig, maar het is een pracht van een meid.
0: Maar even hypothetisch gezien. Stel nou, jij zou een relatie hebben. Voor welke bekende persoon zou jij je relatie skippen?
2: Nee, kijk, ik moet eerlijk toegeven. Ik heb geen crushes. Ik heb ze niet.
0: Als het zo begint... Maar... Ik luister, er is één guy. En dat is buiten Chris Brown.
2: De
0: meest genoemde guy van elke chick. Als jij hem ook gaat noemen, ga ik echt lijp worden.
2: Er is één guy dat als ik alleen al een foto of een fragment van hem zie, dat mijn ogen...
0: Is het een acteur?
2: Het is Michelle Maroney.
0: Is het die motherfucker
2: van 300?
0: Nee! Ja. Wat hebben jullie vrouwen met hem? Dat is dus een guy die een chick ontvoert en ze wiepen gewoon de hele dag. En bijna elke chick die ik ooit heb gesproken, is dat een celebrity crush.
2: Hij zingt ook, hij heeft andere acteerklussen. Hij is echt een veelzijdig talent.
0: Maar als hij jou een DM'tje stuurt, dus hoe heet hij? Michelle
2: Marone.
0: Zo hoe je het zegt ook, hè? Hoe je het zegt.
2: Alsof jij er geen een hebt, joh.
0: Nope.
2: Alsof jij... Kappen, jij bent echt een vieze, vuile leugenaar. Jij gaat nu vertellen wie het is.
0: Ik heb
2: het ook moeten zeggen.
0: In ieder geval, voor welke bekende persoon zou jij je relatie skippen? Drop het even in de NPO Luister.
2: Ga jij het zo vertellen?

0: brown eyes.
1: Noordin en Wes.
2: Ja, de grootste angst van iemand in Spanje is werkelijkheid geworden. Zijn vriendin Ines García Santos werd gedM'd door een voetballer. En niet zomaar iemand, Lamine Yamal. En 3 weken later zag die persoon dus zijn ex of wifey, of ja, misschien dat er nog wat spullen van haar staan in zijn ossel, met Lamine Yamal op zijn schoot zitten.
3: Ja, doe even normaal. Ze zijn nog zo jong. Wat maakt het uit, joh? Het is gewoon kinderliefde. Wat maakt het uit, joh?
2: Ja, ik vind dat echt...
3: Alsof elke persoon niet een soort van celebrity crush heeft. Die gaat nog steeds die van jou vertellen, maar
2: Jerome die zegt, celeb crush is toch gewoon kleutergedrag?
3: Nou, Saskia die zegt, voor welke bekende persoon ik mijn relatie zou beëindigen. Ik heb geen relatie, maar voor Kenny B. beëindig ik de relatie. Waarom Kenny? Hij is puur oprecht warm. Voor mij is Kenny het licht. Nu hem nog persoonlijk ontmoeten.
2: Oké, ja. Even kijken wat we nog meer binnen
3: Tosca
2: hebben.
3: Die zegt Edwin Jonkers, echt een knappe man.
2: Oh ja, dat is een acteur, ja. Die ken ik wel.
3: Oké.
2: Even kijken, Toto zegt het volgende.
4: Doordat je niet zeggen, want je staat vanavond op de bank. Die van mij was Chantal Jaanse vroeger.
2: Oh ja. Ja, Chantal, ja, tijdens Divorce, ja.
4: Personality ook.
2: Ja, goede tijden.
3: Amaya die zegt voor Michael B. Jordan.
2: Ja, dat is ook iets. Michael B. Jordan. Daar worden vrouwen ook echt helemaal wild van. Chris Brown. Ja.

0: eerder in GTA Staten speelde.
1: Volgens mij is het Lieke van Lexmond.
2: Ja.
1: Lieke van Lexmond. Ja, ja, Lieke
2: van Lexmond. Ga je nog niet van jou vertellen?
1: Ja, Shanna is mijn celebrity crush.
2: Echt jongen, wat ben jij bang zeg. Je kan toch gewoon zeggen.
1: Ja, ik heb dat niet echt.
2: Wat ben jij voor een vieze leugenaar?
1: Ik heb dat
2: ga
1: niet
2: je
1: echt.
2: Tegen de FunX fam je eigen fam liegen? Of ga je nou voor een keer eerlijk zijn?
1: Ik heb niet echt een celebrity crush. Kijk, dat jij nou gewoon gelijk die acteur van 365 dagen dat je die gewoon klaar
2: hebt. En welke is die van jou dan?
1: Ariana Grande met Positions. Nee, het is in ieder geval niet Ariana Grande voor de duidelijkheid. Oké, okay, wacht, je bent zo boos bij... Ik moet met een naam komen.
2: Ja, sorry. Ik vind het niet normaal dat je gewoon hier zo fake loopt te doen. Je gaat gewoon eerlijk vertellen.
1: Ik heb niet echt een celebrity crush. Ik zou voor niemand mijn relatie beëindigen als ik een relatie... Ik vind
2: ga je nou een naam noemen of niet, man? Wat een baby. Niemand heeft gezegd dat je morgen met iemand anders gaat trouwen.
1: Ja, ik vind Lado wel een baddie.
2: Wauw, je gewoon je eigen relatie beëindigen? Ja.

0: Your city, your sound.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

Zometeen gaan we verder met Wes Wilde Weetjes, waar we onderzoeken of huisvrouwen in de jaren 50 aan de drugs zaten. We gaan het steeds interessanter maken, want ik weet inmiddels wat voor drugs waarschijnlijker werd gebruikt.

0: af. Huisvrouwen kregen drugs in de jaren 50.
1: Wilde weetjes.
0: Een super, super wild weetje wat we samen gaan onderzoeken. Gisteren was het heel erg leuk om de verschillende meningen van oma's te horen. En daar kwamen we eigenlijk achter dat sommige oma's wel wisten van het drugsgebruik in de jaren 50, maar sommige niet. We hebben de afgelopen dagen ook heel erg veel appjes gekregen van mensen die dachten welke drugs het zouden moeten zijn. En hieruit is gekomen stuf, speed en opium. Daarnaast kwam ik ook nog een liedje tegen uit 1971.
2: Een liedje uit 1971, wat heeft dat te maken met...

0: Ik ga bij een dorp behang van de pure geldingsdrang. Ik wil genieten van mijn leven voor ik oud ben en verlep. Daarom neem ik nog een pilletje voor de pep.
1: Pillen. Dit is toch insane?
2: Wauw, ze klinkt wel vrolijk.
1: Ja, ja, maar ja, of het goed is. Ik ben heel erg benieuwd waar dit vandaan komt en hoe het gebruikt werd. Maar vooral ook, wat is het effect achter deze drugs? Zometeen spreken we Tom van instelling Jelinek en hij gaat alles uitleggen.

0: huisvrouwen kregen drugs in de jaren 50?
1: Wilde weetjes.
0: Je gaat het niet geloven, maar dit wilde weetje van WEF kan zomaar waar zijn. Ik heb dit op het internet gevonden, Instagram as usual. En ik had zoiets, we moeten dit samen tot de bodem gaan uitzoeken. Gisteren zijn er 3 soorten drugs genoemd door de Phoenix Fam. Staf, speed en opium. Maar wat is het effect hiervan en gebruikten ze dit dan wel in de jaren 50? We vragen het aan Tom, hij is van instelling Jellinek dat alles weet over drugs. Hallo Tom.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, ja, ik vraag me af, stuf, speed en opium, wat zijn dit eigenlijk voor drugs?
2: Met stuf wordt meestal cannabis of hash of zo bedoeld.
0: Okay.
2: En opium, dat kennen we ook van heroïne bijvoorbeeld, dat wordt daaruit geproduceerd. En speed, ja, dat is een bekend middel wat nog steeds ook tijdens het uitgaan wel wordt gebruikt. Maar wat bij ons vooral bekend is uit die periode, zo tussen de jaren 50 en jaren 80, dat bij die huisvrouwen doelgroep vaak ging dus om peppillen, dus het speed inderdaad, maar ook bijvoorbeeld om bepaalde kalmeringspillen, zoals valium.
0: Wat zijn dan de positieve effecten van die speedpillen?
2: Van die peppillen dus, dat werd ook voorgeschreven als afslaapmiddelen. De dokter die kon jou dan een voorschrift meegeven voor peppillen. En dat zorgde voor afslanken, maar ook voor betere stemming en gewoon het huishouden en dergelijke beter kunnen volhouden.
0: Oké, en wat zijn dan de negatieve effecten?
2: Ja, uiteindelijk, kijk, inmiddels kennen we speed natuurlijk een stuk beter. Het is ook verboden, dus het wordt zeker niet meer op die manier voorgeschreven. Het is natuurlijk verslavende werkingen en je kan enorm uitgeput raken en depressief en somber worden als je te lang achter kan gebruiken. En het is gewoon heel erg slecht voor je lichaam, dus dat weet je inmiddels al.
0: Ja, want je zei net ook al, dit wordt nog steeds gebruikt, speed. Merk je dan, of althans kunnen jullie dan zien dat het nu wat meer gebruikt wordt dan vroeger?
2: Nou, het is een andere context. Hè. Speed was vroeger, toen in de jaren 50, nog niet verboden. Toen werd het echt gezien als een soort van medicijn of middel om je de dag door te helpen of om je prestaties te verbeteren. Maar tegenwoordig is het gewoon een verboden middel. En wordt het vooral op festivals en feestjes en zo nog gebruikt door sommige mensen om als recreatief effect, zeg maar.
0: Oh mijn god, Tom. Dank je wel voor je reactie. Ik denk dat we alle informatie nu bij elkaar hebben verzameld. En dan morgen krijg je een eindconclusie.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnyx.nl/news.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Nederland.
5: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
4: Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: It's complicated met Jay
10: en Mahi. We bespreken.

0: www.itscomplicated@phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Doral Negens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Annelijn. En afgelopen weekend was ik bijna multimiljonair. Hoe dat zit...

0: Daniela hoorde je met Water. Ja, en ik was dus bijna multimiljonair dit weekend.
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the Block. Met Annelijn.
0: Ja, en wat als ik jou vandaag zou vertellen dat je 9 miljoen dollar krijgt en je hoeft er niks voor te doen? Nou, dan lijkt gelijk de bewolkte dag van vandaag ineens een stuk zonniger. Je problemen lijken minder groot en dan ga je waarschijnlijk al gelijk nadenken over wat is het eerste dat ik ga kopen met al dat geld? Een huis misschien? Een dikke auto? Nou, noem maar op. Dit is mij dus echt overkomen dit weekend. Mijn moeder die had namelijk een week geleden een e-mail ontvangen van een Canadese advocaat. En die beweerde dat ergens een ver familielid van ons in Canada dus nog een verzekering had afgesloten voor zichzelf. En die had hij openstaan, terwijl die al jaren geleden is overleden. En het zou dus om een bedrag gaan van 9 miljoen dollar. Ja, dat is niet niks, hè. En die advocaat die zei van, ja, we moeten van dat geld af, dus we willen dat graag aan jou schenken, aan mijn moeder dus. Nou, ze zou er bijna niks voor hoeven te doen, uiteindelijk. En die man die had ook allemaal bewijzen meegestuurd. Waaronder dus ook een licentie van zijn advocaatbewijs, zeg maar. Nou, die heb ik toen natuurlijk gelijk even in ChatGPT gegooid. Ja, en wat denk je? ChatGPT die zei gewoon gelijk tegen mij, dit is een scam, hier moet je niet intrappen. En ik vond dat zo teleurstellend, oprecht. Ik was zo teleurgesteld. Ik zat namelijk echt even 10 minuten in die waan van, wauw, mijn leven gaat veranderen. Ik ging al nadenken, welk huis ga ik kopen? Aan de Amstel ergens, waarschijnlijk in Amsterdam. Oh, wat heerlijk ga ik leven. Maar niks was minder waar. En kijk, achteraf gezien, het was ook gewoon te mooi om waar te zijn. Maar ik vertelde dit dus aan een vriend van mij. En hij zei gelijk van, ja maar Annelijn, hoe zijn jullie überhaupt hier ingetrapt? Want wij wilden natuurlijk wel gewoon weten van, oké, is dit echt? We hebben teruggemaild, we hebben contact gehad met die man. En uiteindelijk bleek het een scam te zijn. Maar die vriend van mij die zei echt van, jullie zijn gek. Ik was hier überhaupt nooit ingetrapt. Nou ja, me personally, als iemand mij mailt met dat ik 9 miljoen dollar kan krijgen zonder er wat voor te doen, dan mail ik in ieder geval even terug om zeker dubbel te checken of het een scam is of niet. Maar ik wil het even peilen bij jou als je nu luistert. Stel je nou voor, iemand mailt jou met dat je 9 miljoen dollar kunt krijgen. Vandaag nog, deze week nog, deze maand nog, whatever. En je hoeft er niks voor te doen. Ga je dan terugmailen of denk jij gelijk, nou, dit is een scam?

0: over. Ja, en wat als iemand je mailt dat je 9 miljoen dollar kunt krijgen zonder er iets voor te doen? Mail je dan terug of denk jij gelijk, ja, doei, dit is scam?
1: On the block met Annelijn.
0: Ik vraag je niet zomaar. Afgelopen weekend dacht ik oprecht dat ik multimiljonair zou worden zonder er iets voor te hoeven doen. Mijn moeder had een mail ontvangen van een advocaat uit Canada. En die zei, ja, wij hebben een cliënt die is overleden, heeft een levensverzekering achtergelaten. Zelfde achternaam als jij. En we willen dat geld aan jou schenken. Jij bent zeg maar de erfgenaam aan wie dat geld wordt geschonken. Nou, mijn moeder eerst van, nou, laten we even een mailtje terugsturen van hoe en wat. En uiteindelijk stuurde die allemaal dingen mee. Ik heb dat laten checken en wat bleek? Het was een scam. Helaas, ChatGPT saved me yet again. Maar goed, ik heb ook wel een beetje zoiets op dat moment gehad van, wat als het nou echt waar is? Oh my god, wat zou ik met die 9 miljoen doen? En ja, toen ik dit vertelde aan iemand, toen zei diegene letterlijk tegen mij, Annelijn, kom op, hoezo hebben jullie überhaupt teruggemaild? Het is toch logisch dat dit, dat dit een scam is, zeg maar. Ja, ik vond dat op dat moment helemaal niet logisch. Ik vraag dus ook aan jou, als iemand je mailt dat je 9 miljoen dollar kunt krijgen, zou jij terugmailen of zou je gewoon gelijk ervan uitgaan dat het een scam is? In de NPO Luister app kun je het laten weten. Jasmin zegt, ik mail sowieso niet terug. Zodra iemand zegt miljoenen zonder moeite ervoor te doen, weet je 100% dat het een scam is. Diallo zegt, goedenavond Annelijn. Nee, ik ga zeker niet terugmailen. Ik ga niet eens die mail lezen, joh. Gelijk verwijderen. Dat moet je niet eens openen, want soms maak je het open en dan gaat allemaal software in je computer en dan heb je allemaal van die dingen die je weer moet gaan verwijderen. Ja, Diallo, ik heb daar echt niet over nagedacht. Ik dacht echt, dit is gewoon oprecht gewoon een mailtje. Ik krijg ook nog een voice memo van Toto.
2: Annelijn, dat is de oudste trucje in het boekje. Als je pech hebt gehad, dan

0: zet je iemand nou in een database en dan gaan ze je blijven spammen. Want ik heb vroeger ging ik altijd reageren om hem te irriteren, die oplichtertjes. Maar ja, dan krijg je allemaal e-mails van andere oplichters. Dus dat gaan blijven proberen, joh. Echt irritant.
1: Ja, Toto zegt dus eigenlijk gewoon, het is een oud trucje. Mohammed heb ik aan de telefoon. Mohammed, jij zegt ook, dat is zo'n oude scam, alleen de Canada is nieuw. Vertel, hoe zit deze scam in elkaar volgens jou?
2: Ik ken deze scam zo sinds de basisschool. Toen ging het over een Nigeriaanse prinses overleden die wat jou geld geven.
1: 419 scam.
2: Ja.
1: Oké, okay, maar ik zat namelijk ook gelijk te denken, ja, wat halen ze er nou uit zo'n scam?
2: Ja, ik denk dat het misschien gaat of ze kunnen je gegevens spuiten of ze vragen een kleine administratiekostenvergoeding of iets.
1: Oh. Oh my god.
2: Ja.
1: Oké, okay, dus ja, jij was er sowieso niet ingetrapt.
2: Nee, ik had sowieso, als ik het zou krijgen, ik zou alsnog mijn research doen, want je weet maar nooit.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je al nagaat aan hoe komen ze aan de e-mail van jouw moeder, dat is al één vraag.
1: Mm.
2: En dan ga je de mail lezen, misschien zitten er nog gekke spelfouten in en alles.
1: Oh mijn god, ja. Weet je,
2: ik zou sowieso mijn research doen.
1: Nu je dit soort dingen zegt, begin ik echt te denken van, oh my god, ik ben makkelijker op te lichten dan ik dacht. Ik heb helemaal niet nagedacht van hoe komen ze inderdaad eigenlijk aan de gegevens van mijn moeder of whatever. Maar het is goed dat je dit zegt, want ik denk echt, met dit kunnen we ook wel mensen waarschuwen. Want ja, jij Mohammed, jij bent gewoon jong, jij bent nog slim genoeg om hier niet in te trappen. Ik ook, maar onze ouders... Ja, onze ouders zijn toch wel wat makkelijker te pakken met deze dingen, denk ik, hoor.
2: En daar gebeurt het.
1: Ja, ja, ze weten wie ze pakken. Ze weten wie ze pakken. Mohammed, dank je wel. Ik hoop dat we hiermee in ieder geval iemand hebben kunnen redden die niet opgelicht wordt. En als je nu luistert, nou, je hoort het. Eigenlijk zegt iedereen in de NPO Luister-app, Annelijn, je bent gek dat je überhaupt hebt gereageerd. Dus dat ga ik vanaf nu ook gewoon niet meer doen. Ik denk dat ik ook mijn moeders mail maar onder controle moet gaan nemen. Voordat ze weer reageert. Volgende mailtje.

wat vind jij, waar heb je je vakantiegeld al aan besteed? Is dat misschien daadwerkelijk je vakantie? Heb je je vakantiegeld toch even op de spaarrekening nog gegooid? Of is dat vakantiegeld alweer opgegaan aan heel iets anders dat niks met vakantie te maken heeft? Nou, Camille, die ging het checken op straat. Is vakantiegeld iets extra's of iets waarbij je gewoon lekker mee moet losgaan? Drop het zo meteen in de NPO Luister-app. Luister lekker naar Camille Haar.

0: Sport met Camille.
1: Vakantiegeld moet je zien als iets extra's en niet als iets waar je op rekent. Eens of oneens?
2: Eens. Nou, het is natuurlijk gewoon, je krijgt een vast salaris. En het is fijn om het vakantiegeld erbij te krijgen. Maar dat kun je juist gebruiken voor andere dingen. Sparen bijvoorbeeld.
1: Ik weet dat in de maand mijn vakantiegeld komt. Dus ergens reken ik er wel op. Ik weet nooit precies het bedrag. Maar ja, ik weet dat ik het krijg, dus ik reken er wel op.
3: Je werkt sowieso, dus je weet wat je binnenkrijgt. Waarom zou je daar nog extra op moeten letten, zeg maar? Ik zou dat gewoon apart doen en als het erbij komt is het mooi dat ik extra dingen kan doen. Maar niet op het moment gelijk erop rekenen dat ik dat geld krijg. Dat is eigenlijk mijn mening.
1: En waar geef jij zelf je vakantiegeld aan uit?
3: Goeie vraag. Ja, ik denk dat in het woord zit, vakantiegeld. Dus ik zou er op vakantie mee gaan.
1: Echt, het hele bedrag gaat gewoon naar vakantie, niet naar andere dingen?
3: Ja, ik zie het gewoon als een extra zakcentje. En als er andere dingen wat voorgaat betaald moet worden als rekening of dergelijke, zou ik dat eerst met dat geld betalen. En vanuit daar wat ik overhoud, zou ik dat doen. Maar het geld wat ik sowieso al in een jaar heb verdiend, zet ik ook een beetje opzij dat ik dus extra heb. Dus zo zie ik het.
2: Nou, ik heb sowieso, als ik geld krijg, verdeel ik het over 5-6 rekeningen. Dus heb ik een aantal procenten dat naar bijvoorbeeld mijn Financial Freedom account gaat. Dat kan ik dan gebruiken voor investeringen en andere dingen. Een deel gaat naar educatie, daar kan ik boeken van kopen of seminars, kan ik naartoe gaan. Een deel gaat naar mijn necessities, bijvoorbeeld mijn tank van mijn auto en dat soort dingen. Dus dan verdeel ik dat gewoon goed.
4: Nou, ik persoonlijk wel altijd, ik spaar altijd. Ook omdat ik familie heb in het buitenland. En het is niet in Europa, het is echt bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Dus dat zijn wel altijd hele dure vluchten. Dus ik zet het wel altijd aan de kant echt voor vakantie.
1: Bij de ene zit het vakantiegeld in je uurloon en de ander die krijgt het dan in mei gewoon uitgekeerd. Want wat zou jouw voorkeur hebben?
4: Ik denk wel, omdat ik mezelf best wel goed ken, ik denk toch wel in mei gewoon. Want dan weet ik ook van oké, ik krijg het volledige bedrag op dat moment. En dan kan ik het ook echt meteen aan de kant zetten of desnoods alvast boeken. Maar ik denk niet dat ik zo gedisciplineerd ermee om zou kunnen gaan als ik het elke keer zeg maar aan de kant zal zetten.
3: Ja, ligt zeg maar aan de situatie. Als je dat minder breed hebt, is het natuurlijk fijn om dat per uur te krijgen, zodat je op dat moment meer hebt. Maar ja, dan zie je dus niet meer dat je het extra krijgt. Dus dan heb je het al soort van erin berekend. En ja, als je toch goed genoeg zit, ja, is het toch mooi om einde van het jaar uit het niets toch nog een leuk bedragje erbij te krijgen.
2: Standaard in mijn uurloon. Ik denk dat mensen er dan beter mee om kunnen gaan. In plaats van als je in één keer dat krijgt, dat je denkt, oh, laat ik dat maar gewoon gelijk uitgeven. Als je het verdeeld krijgt, een betere structuur, denk ik.

Wat excuseer. Ja, en het basketbalveld op het Museumplein is deze week even geen basketbalveld meer, maar een kunstwerk. Een schilderij, ja, en hoe dat zit, dat ga ik je zo

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
1: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en nog 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check vanix.nl of de NPO Luister-app.

0: Generaal Alejandro en Wizkid met Pongo. On the block met Anne-Lijn. Een grote kans dat als je wel eens in Amsterdam bent, dat je langs het Museumplein komt en daar een heleboel jongens ziet basketballen. Jongens en meiden misschien wel. Nou, dat basketbalveld op het Museumplein is deze week even geen basketbalveld meer, maar een kunstwerk van kunstenaar Moenier de Vries. Hij maakte een schilderij van 700 vierkante meter en vol allemaal verwijzingen naar de geschiedenis van het Museumplein. Moenier, goedenavond.
1: Yo, goedenavond.
0: Hey, je bent as we speak nog steeds bezig met het schilderij, toch?
1: Yup.
0: Hey, je bent er ook niet zomaar ineens gaan schilderen. Je hebt echt met basketballers daar gesproken. Je bent ook naar het Rijksmuseum gegaan. Wat gaat het voor schilderij worden?
1: Nou, het is natuurlijk bijzonder dat het een vloer is. Normaal heb je een schilderij, daar kijk je naar. Dus je kan er vanaf allemaal verschillende kanten naar kijken. En het schilderij heeft een grote tekst in zich. Dat is, they tried to bury us, but they didn't know we were thieves. En eigenlijk is dat een grote boodschap. Maar in het ontwerp, je hebt dus eigenlijk een basketbalveld met lijnen. En dat kreeg je gepresenteerd van, hey, maak hier een kunstwerk op. Maar een deel van het plein is niet belijnd. En toen dacht ik van, het is ook lekker om uit de lijnen te gaan, ook in je leven.
0: Mm.
1: En daar gaat het kunstwerk dus ook over uitbreken uit lijnen.
0: Mooi. Ja, ik vind het een hele mooie boodschap. Zeker ook passend hè, bij het Museumplein in Amsterdam. Het plein zelf heeft natuurlijk ook heel veel geschiedenis. En het wordt nog steeds heel vaak gebruikt als soort, ja, waar bijvoorbeeld mensen in opstand komen, et cetera. Dan lijkt me toch best ook wel een geladen kunstwerk om te maken. Hoe was het voor jou?
1: Zeker, ja. Nee, inderdaad. Het is heel bijzonder. Ik dacht, ja, we gaan een basketbalveldje maken. Maar er zijn hier de grootste protesten van heel Nederland zijn hier ook geweest. En je hebt natuurlijk het Rijksmuseum, grote koloniale instituten. En er was hier vroeger ook elk jaar een human zoo. Daar werden mensen uit de kolonies, werden hier tentoongesteld. En dan moesten ze Maron gaan spelen, bijvoorbeeld. Dus ik heb me wel echt erin verdiept. En ook in protest heb je natuurlijk altijd voor- of tegenstanders. Dus ik dacht van ja, ik wil wel iets maken waarbij ik ook verschillende mensen het gevoel kan geven dat zij er mogen zijn. De verschillende kanten van een protest bijvoorbeeld.
0: Ja. En je kiest er ook.
1: Ik ben al 3 weken, 12 uur per dag bijna aan het schilderen. Dus ik kan gewoon door poepelen, zeg maar.
0: Ja. Nee, heel goed. Ik ben ook benieuwd, want je kiest er ook bewust voor, hè, dat mensen op straat je kunst kunnen zien. Waarom vind ik het zo belangrijk dat het zo goed toegankelijk is, die kunst?
1: Nou ja, ik denk dat. Wij komen allemaal wel eens in musea. En dan, als je dan naar het publiek kijkt, denk je wel van ja. Is dit de samenleving? Dus het musea zijn voor mijn gevoel heel exclusief. En het is ook gewoon super duur. Voor mij zou een musea gratis moeten zijn. Dan wordt het wat interessanter. Dus daarom vind ik het zo vet als je op straat iets maakt. Of het nou, er was hier een dakloze meneer die haalt elke dag onze statiegeldflesjes op. En die was met ons aan het dansen. Ja. Ik vind zijn mening even belangrijk van het kunstwerk als de directeur van het Rijksmuseum. Iedereen mag er naar kijken, iedereen mag er een mening van hebben, zeg maar. Omdat het in de openbare lucht is. En dat vind ik zo vet van buitenwerk.
0: Ja, tof. Ja, tof. Hey, Moenier, je zegt zelf ook al, je bent al 3 weken keihard bezig aan het kunstwerk. Wanneer is hij af? Wanneer kunnen we hem checken volledig?
1: Ja, waarschijnlijk vrijdag. Het is echt bizar hoeveel mensen mee hebben geholpen. We zijn nu ook nog met, kijken, 2, 4, 6, met z'n 7e bezig. En daar zit, het is echt van alles. Familie, vrienden, professionele schilders, maar ook mensen. Er zie je iemand uit Japan.
0: Wauw.
1: Maar we werken keihard en het regent natuurlijk een beetje. Dus we hopen dat we vrijdag klaar kunnen zijn.
0: Hopelijk vrijdag en anders misschien dit weekend of volgende week. Hoe dan ook, Moenier, hartstikke bedankt. En ik zou zeggen, ben je in Amsterdam, go and check it out. Al is het alleen maar voor dat ontzettend.
1: Dan is het compleet.
0: Ja, precies. Al is het alleen maar voor de basketballers daar. Hey, Moenier, hele fijne avond en heel veel succes daar nog.

Leave the Door Your Speakers met vuur. Ja, zometeen is het alweer tijd voor de Mystery Track. Kun jij een exclusieve Funix goodie winnen en 15 seconden shout-out tijd. Hoe dat zit en hoe je die wint, daarvoor moet je even blijven luisteren. Maar pak die NPO luisterapp er alvast bij. Nu muziek van Delisa featuring FJ. Je hoort So Amazing.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch wil ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Zoe Tauron en Ida Lee hoorde je met voorzichtig.
2: The Mystery Track.
1: En begin alvast voorzichtig naar die NPO Luister-app te gaan. Want we spelen de Mystery Track. Daarvoor heb ik natuurlijk jou en alleen jou nodig. Je kunt een exclusieve Phonix goodie winnen. En ook 15 seconden shout-out-tijd hier live op Phonix vanavond nog. Je kunt gewoon zeggen wat je wil. Misschien een kleine promo maken voor je bedrijf. Een snelle bars gooien. Of misschien een dikke shout-out naar je beste vriendin. Het mag allemaal. Het kan allemaal. Nou, wat is het spel? De Mystery Track is eigenlijk gewoon een Phonix nummer wat jij moet achterhalen. En die achterhaal je aan de hand van een aantal vragen die je moet beantwoorden. En met elk goed antwoord unlock je één hint. Hoe meer hints, hoe meer goede antwoorden, hoe meer ook de kans is dat jij gewoon raadt wat die mystery track van vandaag is. En om daaraan mee te spelen moet je de kwalificatievraag beantwoorden in de NPO Luister app. Dus pak die er alvast bij. Ondertussen gaat Quizmaster Jens bekendmaken wat de kwalificatievraag van vandaag is.
3: Zeker, zeker. En want vandaag is de kwalificatievraag. Welke Canadese rapper had in 2024 een rap beef met Kendrick Lamar?
1: Welke Canadese rapper had in 2024 een rap beef met Kendrick Lamar? Weet je nog, Not Like Us en zo? Voor wie is die geschreven? Drop het in de NPO Luister app.
4: Yo, what up man, it's your boy for the

0: Honeys and Honey med Party Girl.
1: The Mystery Track.
0: En aan de telefoon heb ik Quincy. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, realiseer je wel dat je gewoon bij het spannendste spel in de avond meedoet?
2: Nee, nu nee. wel.
0: Ja, nu wel. Leuk. Hey, Quincy, ben je een beetje Phonics luisteraar?
2: Ja, zeer zeker.
0: Oké, hoe vaak luister je naar Phonics?
2: Elke dag.
0: Oh, oké, okay, nice. Heb je favoriete show, favoriete DJ om naar te luisteren?
2: Mando.
0: Of course.
2: Mando, Chris. Hij doet het net soms.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Ik ben klaar weer met werken, maar hij staat echt elke dag op van 8 tot 4 eigenlijk ben ik meestal klaar. Dus,
0: nou, leuk. Het klinkt alsof je in ieder geval geniet.
2: Kort voor Quincy natuurlijk. Ja.
0: Je naamgenoot. Ja, leuk.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, dan heb ik helemaal vertrouwen hierin. Het gaat natuurlijk altijd om een Phonics track in het geval van de Mystery Track. Hoe werkt het spel nou? Je krijgt 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de Phonics tune die ik dus zoek. Denk ook aan je tijd. Je mag ook gewoon passen.
2: Oké, is goed.
0: Heb je alle hints uiteindelijk verzameld of een paar, dan is het daarna aan jou om zo snel mogelijk te gaan gokken wat de mystery track is. Nou, we gaan gewoon lekker beginnen en we beginnen met je kwalificatievraag. Welke Canadese rapper had in 2024 rapbeef met Kendrick Lamar? Dat is goed, je tijd gaat nu in. Ja. Wat is het woord voor sieraden die heel erg glimmen in het Engels?
2: Woord van sieraden in het Engels.
0: Oh. Glimmende sieraden. Oké, okay, pas. Wat is, wat is het Engelse woord voor warm of heet?
2: Hot.
0: Hot, goed zo. Wat gebruik je om te appen, bellen en foto's te maken?
2: Telefoon.
0: Dat is goed. Binnen de tijd heb jij 3 hints verzameld.
2: Ik weet het al. Hotline Bling.
0: Oh my god. Oh my god. Van wie dan? Van wie dan?
2: Van Drake.
0: Oh my god. Dit is misschien wel de snelste mystery track ever.
2: Ik ben toch hier? Ja.
0: Oh, wat goed dit. Quincy, weet je hoe trots ik op jou ben? Wow.
2: Dat ga je me niet vertellen.
0: Jouw hersenen werken sneller dan het licht, man. Wauw. Je hoorde een paar hints, inderdaad, Drake. Dat woord voor sieraden die heel erg glimmen, dat is natuurlijk bling bling. Engels woord voor warm heet is hot. Telefoon gebruik je om te appen en zo. En nou, zo hoefde je die laatste hint niet eens meer te krijgen om te raden dat het om Hotline Bling gaat van Drake. Quincy, gefeliciteerd. Jij krijgt die Phonics goodie opgestuurd en 15 seconden shout-out tijd. En die gaat nu in.
2: Yes, dank je. Ja, naar mijn familie. Naar mijn Matties, familie. Gio, Rina, Rosa. Ja, iedereen die ik ben vergeten, man. Shout-out aan jullie allemaal. Ik hou van jullie. En ja, dat was het.

0: Leeuw op Funix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

0: zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Rappie, wat zeg je, mijn man?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
0: In the mood for vibes? Luister dan.

0: luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funx.nl/vacatures.

0: It's complicated at Funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funix.nl/news.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
3: Funix Afro.
2: Luister op Funix.nl of in de gratis NPO luisterapp.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Annelijn. En wat is nou de gekste eis die jij ooit hebt gehoord? We praten er zo over.

0: Chris en Ice Spice met Boys a Liar. Ja, lekker toepasselijk. Want wat is nou tijdens het daten de gekste eis die jij ooit hebt gehoord?
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, ik vraag het niet zomaar, want Jens, nieuwe producer van The Block. Jij hebt weer een beetje je gedachten laten gaan online.
2: Ja, ja, kijk, ik ben al eventjes vrijgezel en ik ben aan het daten. En dat je een beetje eisen hebt, dat ben ik oké mee. Weet je, ik heb ook gewoon bepaalde eisen. Maar soms slaat het echt helemaal nergens op. Ik zat vandaag in de trein en ik kwam op TikTok ook weer zo'n lijst tegen van een vrouw. Nou, ik heb er even een paar hierbij gepakt. De eerste eis was: hij is minimaal 1,80 meter. Ja, en dat, kijk, ik ben het niet helemaal mee eens. Want kijk, als ik ooit zou zeggen van, nou, ik wil dat mijn vrouw niet 200 kilo weegt, dan is dat gelijk weer fatshaming. En dat is dan weer lastig, want ik mag dan weer niet vinden van, hey, ja, dit mag je niet zeggen. Ja. Daar krijg ik weer heel veel vrouwen over mee.
0: Is dat jouw onzekerheid, omdat jij zelf niet 1,80 bent?
2: Ik ben meer dan 1,80.
0: Oké.
2: We gaan zo meten als je niet gelooft.
0: Was dat de enige eis?
2: Nee, zeker niet. De volgende was, hij heeft geen vrouwen als vrienden. Ja, dat vond ik ook al gek. Dat is echt, dan ben je een beetje onzeker. Ik heb heel veel vrouwelijke vriendinnen waar ik niet mee naar bed hoef of iets. Vind ik ook een gekke eis. Dan mag ik ook hetzelfde eisen terug. En dat vind ik ook oneerlijk. Want dat zijn vrienden voor een reden. Anders had ik hun wel lopen daten. En de laatste. Daar snapte ik echt helemaal geen reet van. Dat was emotioneel beschikbaar. Maar hij is niet te gevoelig.
0: Ja, die is ook moeilijk.
2: Dat?
0: Ja, dat snap ik. Dat is nog de enige waarvan ik denk. Ja, ik snap dat die. Wat bedoel je daar precies mee? Zeg maar wel lekker specifiek. Vind je dat dan niet iets goeds? Ik bedoel, zo ben je toch wel een beetje een lijstje voor jezelf aan het afsluiten.
2: Ja, tuurlijk. Maar kijk, dit was echt maar 3 uit een lijst van echt 40 dingen of zo.
0: Oh,
2: en
0: ja.
2: Ik denk, ja, deze vrouw was, ja, met alle respect, ook maar gewoon een 6,5.
0: 6,5 en 35 jaar oud. Ja, dan ga je niet ver komen met zo'n lijst, dacht jij.
2: Nee, je moet gewoon een beetje geluk hebben dan met een gescheiden man of zo. Ja. Ja. Ja, I don't know, maar.
0: Met een man van 1,70 en gescheiden.
2: Ja.
0: En vooral heel gevoelig.
2: Nou, precies. Ja. En, maar heb jij zelf ook niet als vrouw zijnde gewoon dat je echt hele strakke eisen hebt?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik vind ook deze eisen helemaal niet gek. Sterker nog, ik geloof dus heel erg in het stellen van een paar goede eisen. En je noemt het eisen, maar ik zie het meer als het manifesteren van jouw droompartner. Ik geloof namelijk heel erg dat, ja, toch iedereen heeft wel een beetje in zijn hoofd wat ze wel en niet willen. En om daar nou heel erg van af te gaan wijken, heeft vaak niet heel veel zin, denk ik. En grappig verhaal ook. Voordat ik mijn vriend ontmoette 6 jaar geleden, had ik een half jaar daarvoor, was ik heel druk bezig met manifesteren, weet je wel? Ja, ik zie je al grijnzen, maar ik geloof echt in manifestatie. Toen heb ik dus een lijstje gemaakt met alles wat ik wilde dat mijn toekomstige partner had. Dat ging zo specifiek tot aan het... Ik schaam me gewoon. Ja, ik was echt 19, hè. Tot aan het type auto dat ik wilde.
2: Oh mijn god. Maar wat was dat dan? Een BMW?
0: Ja, ik wilde dan wel inderdaad iemand die een mooie auto had. Dat soort kleine dingetjes. En kijk, ik was jong. Maar fast forward. Er waren ook allemaal andere dingen die ik had opgeschreven. Inderdaad ook qua hoe die eruit ziet. Hoe die mij behandelt. Hoe lang hij is. Noem maar op. En mijn vriend paste perfect in dat plaatje. Toen ik hem tegenkwam en ik las dat dus een jaar later of zo terug. Toen dacht ik echt van wow. Zonder dat ik het wist, heb ik toch wel echt gemanifesteerd dat mijn partner zo is geworden. Dus ik geloof sterk in eisen. Maar jij dus niet.
2: Nou, ik ga het proberen. Ga ik vanaf nu proberen te manifesteren dat Sydney Sweeney ooit een keer in mijn DM komt.
0: Nou, ik kan dat alvast vertellen. Nee, grapje. Maar ik denk inderdaad dat Sydney Sweeney is misschien nog een beetje onrealistisch.
2: Ja, die heeft wel betere dingen te doen, denk ik.
0: Ja, nee, maar jij houdt dus niet. Jij bent ook niet van in ieder geval blond. Of bruin haar.
2: Oh nee, dat maakt. Ik heb niet van de standaarden. Als iemand leuk is, is iemand leuk. Als iemand knap is, is iemand knap.
0: Oké, volwassen. Hey, aan jou natuurlijk ook de vraag als je nu luistert. Wat is nou de gekste eis die jij ooit hebt gehoord als het gaat om daten? Misschien is het wel een eis die je zelf hebt waarvan je zegt, ja, ik weet dat die misschien een beetje specifiek of gek is, maar het werkt voor mij. Of is het een eis die je ooit voorbij hebt zien komen? Drop het in de NPO Luister app. Wij zijn heel benieuwd.

0: SZA door je speakers met Snooze. En wat is nou de allergekste eis die jij ooit hebt gesteld of hebt gehoord als het gaat om daten? Nou, Jens, jij had er een hele paar, gehoord op TikTok. Iemand die wilde een man die minimaal 1,80 meter was.
1: Ja.
0: Wat nog meer?
1: Dat hij geen vrouwen als vrienden zou hebben en dat hij emotioneel beschikbaar is, maar ook weer niet te gevoelig.
0: Valid, ja, ik vind het valid eisen, als ik het zo hoor. Ja, ja, nee, ik geloof dus heel erg in eisen. Jens iets minder, die zegt ja, voornamelijk als iemand gewoon leuk is, dan is het leuk. Nou, wat is nou een gekke eis die jij ooit hebt gehoord? Je kan het droppen in de NPO Luister app. Lina zegt, mijn beste vriendin die eist dat haar date eerst een sterrenbeeld moet sturen, zodat ze kan checken of ze bij elkaar passen. Als het geen match is, dan is het ook geen afspraak. Wat vind je daarvan, Jens?
1: Ja, ja, nou ja.
0: Zelfs ik vind dit ver gaan, hoor.
1: Ja, dat heb ik dus ook al een beetje. Kijk, als je een beetje zweverig type vind ik gelijk zo neerslacht, neerbuigend of zo. Maar dat je een beetje

0: daarmee bent helemaal prima, maar...
1: Ik zou wel gelijk minder vertrouwen hebben in een man als hij een vissen is bijvoorbeeld. Of een schorpioen. Of een waterman. Of eigenlijk elk sterrenbeeld.
0: Zou je het laten leiden?
1: Nee, leiden is een groot woord. Maar ik zou wel gelijk een soort teleurstelling voelen. Van, ja? Oh, jij bent leuk, maar jij bent dus een vis. Kut. Ja.
0: Ja, ik zit helemaal niet in het wereldje, maar...
1: Dan boeit het je ook gewoon niet. Daar kan je niet in vinden. Misschien wel in de volgende. Bilo zegt, een meisje vroeg aan mij om eerst mijn bankrekening te laten zien voordat we gingen eten. Ze zei letterlijk, ik wil weten of je mijn tijd wel waard bent.
0: Ja, ja, zo heb ik nooit een date.
1: Nee, met dit salaris niet. Nee. Maar nee, dit vind ik echt crazy. Dit vind ik echt. Ja. Dit is ook gewoon, hoe zeg je dat? Dit is gewoon privacy schending.
0: Maar goed, maar mijn toekomstige man moet wel een BMW rijden.
1: Ja, echt heel oppervlakkig van mij. Nogmaals, ik was 7 jaar jonger dan wat ik nu ben. Jason die zegt nog, een vriendin van mij wilde alleen maar met een man daten die een iPhone heeft. Anders maakt hij geen kans. Wat vinden we van deze eis?
0: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want ik vind dat dat wel heel veel zegt over jou als persoon of zo.
1: Ik ook.
0: Ja, het is gewoon, weet je, iPhone is toch meer stijlvol. Ja, het is een beetje hetzelfde, ja... Gewoon goede patas dragen. Weet je,
1: waarom
0: dat soort
1: ben jij een Android-gebruiker, zeg maar? Oprechte vraag.
0: Ja, ja.
1: Ik vraag me dat heel vaak af. Ik begrijp het wel bij mensen die wat ouder zijn dan ik. Maar echt in onze generatie, dat jij dan van mij foto's moet maken op vakantie. En dat dat dan met een Android-telefoon moet.
0: Ja, you're falling behind.
1: Je kan iemand gewoon niet eens facetimen. Nee, deze eis begrijp ik. En deze eis begrijpt zelfs Jens. Nou, dan nog tenslotte Youssef. Die zegt, mijn gekste date-eis ooit die ik heb gehoord. Ze wilde alleen maar afspreken als ik wel voor Ajax was. En ze zei van, als je Feyenoord supporter was, dan hoef ik je niet.
0: Ja, helemaal mee.
1: Oh.
0: Ja, ik sluit het wel bij haar aan.
1: Oh, deze land bij Jens, hoor. Ja, ja. Jij sluit je bij haar aan, dus jij wilt ook alleen Ajax-fan daten.
0: Nee, dat nee, dan weer
1: andersom,
0: niet. Maar
1: hè?
0: Andersom. Ja.
1: Andersom. Oké, okay. Het dilemma. Een dame die jij date is Ajax-ziet. Fan van Ajax. Haar hele familie is fan van Ajax.
0: Ja, sorry Ajax, maar het kan gewoon voor mij niet.
1: Oh
0: nee,
1: my
0: niet.
1: God, ik ben in shock. Dat kan niet.
0: Nee, kan niet.
1: Maar 1,80 ijs is wel erg. Ja. Wat? Ja. Wat, Jens? Ja, jij moet

0: 20s.
1: Moolah Bay. Short. Your city, your sound.
2: 20. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: Weekend.
1: Nieuwe muziek van Moola. Ja, en zou jij Ali B nog boeken op je feestje?
2: Breaking news.
3: Your city update.
1: Stel je even voor, je wordt uitgenodigd voor een event om wat inspiratie op te doen. Een aantal tips te krijgen over ondernemen. Misschien ook nog een beetje motivatie mee te pakken. Nou, in Utrecht ging het er toch anders aan toe dan dat mensen hadden verwacht. Ali B was daar namelijk uitgenodigd om te spreken over ondernemen. Maar goed, terwijl hij binnen zijn verhaal aan het doen was, stonden buitengewoon allemaal dames te protesteren. De Dolomina's heten ze, de actiegroep. Die vindt dat Ali B na de zedenzaak waarin hij natuurlijk is veroordeeld, eigenlijk geen podium meer zou krijgen. Ja, niet voor een optreden, maar ook dus niet voor een sprekersgig, om het maar even zo te zeggen. En volgens hun is het eigenlijk heel pijnlijk dat iemand met zo'n verleden zo snel weer wordt uitgenodigd om anderen te inspireren. Ja, het leidt natuurlijk altijd een beetje tot die eeuwenoude vraag van, wanneer geef je iemand dan een soort van een tweede kans? Als je het mij vraagt, iedereen die verdient een tweede kans. Maar goed, hoe snel is dat dan? Waar is dat dan? Wat is het geschikte moment? Daar blijven mensen toch altijd over vallen. En terecht ook natuurlijk. En ja, ik ben heel benieuwd hoe snel Ali B weer gewoon verschijnt op feestjes. Hoe snel hij inderdaad weer vaker wordt geboekt voor dit soort dingen. Maar het is dus al gebeurd in Utrecht. Dus wie weet dat het nog vaker gaat gebeuren.

track zou jij nu lekker willen horen door je speakers op Funix? Je kunt het droppen in de NPO Luister-app en ik ga hem voor je draaien. Gewoon omdat het kan, omdat het mag. Het mag ook echt van alles zijn. En misschien zit je nu lekker op je bank te chillen, voor je uit te staren en denk je, goh, Annelijn, ik wil even deze banger van je horen. Drop het in de NPO Luister-app. Ik ga hem voor je draaien. Misschien wel een nummer waarop je nog wat extra energy krijgt op je werk. 'Cause I know some people be working just like me vanavond. In de NPO Luister-app dus. Drop, welke track wil jij horen en waarom?

0: Tiwa Savage. Je hoorde Turn It Up. Ja, en Turn It Up in de NPO Luister-app. Er zitten een heleboel mensen nu te luisteren. En een heleboel mensen ook die verschillende tracks gewoon lekker willen horen. Ja, je kan het droppen in de NPO Luister-app. Welke track wil jij nu horen en waarom? Shout-out naar jou als je dat hebt gedaan. Shout-out naar Malika, Sifra en ook Janine. Die komt nu binnen. En natuurlijk Ankel Diallo, die stuurde het volgende.
1: Hallo, en als er ruimte is, zou je alsjeblieft willen Dom Perignon draaien. Dankjewel.
0: Ja, als er ruimte is, voor jou natuurlijk altijd. En laat de request maar doorkomen hoor. Ik bedoel, je weet maar nooit, misschien heb ik zo nog tijd om nog een track van jou te draaien. Dit is in ieder geval Dom Perignon. Ik ben

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, nee.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga

0: Klagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Vibes FM op TikTok.
3: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Vauwaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vauwaka Fest naar Nederland. Zuiderpark.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: Door Al Negens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: πάλι Rooney Flex and Frena.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lijns Hotline.
0: Ja, je weet, het is 10 uur geweest en dus is het weer hot on the block. Want Anne Lijns Hotline, oftewel mijn voicemail die jij kunt inspreken via de NPO Luister app, is weer ingesproken door iemand met een enorm dilemma. Met een situatie waarbij diegene geholpen moet worden. Ja, en jij als Phonics Family member kan dat als geen ander. Ik weet gewoon van de Phonics Family, jullie hebben een ongezouten mening. En die mag je altijd droppen in de NPO Luister app. Sterker nog, pak hem maar alvast bij die app, want Desiree die bevindt zich in een sticky situation en heeft jouw advies nodig. Laten we even luisteren.
3: Hey Annelijn, ik ben er een week geleden achter gekomen dat mijn ex vrijwel onze hele relatie is vreemd gegaan. Sinds dat ik dan weet, zit ik me de hele tijd af te vragen, hoe kan ik hem het beste terugpakken? Ik weet dat het misschien een beetje kinderachtig is, maar als iemand je zo pijn hebt gedaan, dan wil je er eigenlijk alles aan doen om diegene dezelfde pijn te laten voelen. En daarom zit ik erover na te denken om aan te pappen met een jongen met wie hij vroeger heel goed vriend was, maar in onze relatie enorme ruzie mee heeft gekregen en sindsdien zijn het echt een soort aardsvijanden van elkaar geworden. Ga ik te ver als ik met hem zou aanpappen puur om aan mijn ex te laten zien, fuck jou? Of zeg jij, girl, go and do it. Let me know.
0: Oeh, revenge. Revenga nemen op een ex. Kijk even links van mij naar Jens. Wat zeg jij? Wraak of niet?
4: Ja, dit is wel heel lijp. Ja, dan pak je hem wel keihard terug.
0: Ja.
4: Echt vind ik het wel heel krachtig. Weet je, want je bent sowieso wel gewoon niet een man. Ook niet, je bent ook niet een vrouw als je vreemd gaat.
0: Nee.
4: Dus je mag dat ook best wel terugvoelen eigenlijk.
0: En ook, besef even, zij is erachter gekomen dat hij de hele relatie lang vreemd ging.
4: Ja.
0: Besef even hoe heftig dat is. Dat is echt heavy shit. En ik snap dus dat zij wil terugpakken. Maar ik zelf denk altijd van, hou nou lekker die eer bij jezelf.
4: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Maar hij mag dit echt wel gewoon gaan voelen.
0: Dat is waar. Hij mag dit gaan voelen. Maar ga je te ver om aan te pappen met de aartsvijand van je ex? Je ex die de hele relatie op jou is vreemd gegaan. Ga je te ver of zeg je, nou, boontje komt ons te loontje. Desiree moet haar ex gewoon terugpakken door aan te pappen met zijn vijand. Drop het in de NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd wat we Desiree voor advies gaan geven.

Bad Bunny hoorde je met DTMF. Ja, en wat als je erachter komt dat je ex de hele relatie lang is vreemd gegaan? Ga je hem terugpakken of niet? Drop het in de NPO Luister app.

0: of Adam Port and Friends.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lengths Hotline.
0: Met vandaag het dilemma van Desiree. Ja, ze bevindt zich in een sticky situation. Ze is er onlangs achtergekomen dat haar vriend of haar ex inmiddels de hele relatie lang vreemd ging. En nu heeft het zoiets van, ach, wraak. Is misschien een beetje kinderachtig, maar proeft ook wel heel zoet. Ze kent namelijk een ex, hele goede vriend van haar ex. En ze heeft zoiets van, nou, die twee zijn inmiddels geen matties meer. Sterker nog, ze zijn aardsvijanden. Zal ik met hem aanpappen of is dat not a good look? Nou, jij kan het laten weten in de NPO Luister app. Moet je wraak nemen op zo'n ex of niet? Even kijken, ik zie al gelijk een voice memo binnenkomen van Toto. Hij zegt het volgende.
3: Zal ik wel eerlijk zijn? Ik denk niet echt op hem te boeien. Het is je ex, ochtend al klaar. Dat ego denkt waarschijnlijk, ik ben overheen geweest, boeit me niet. Als een man denkt, dan ga je zelf dan niet verlagen naar dat niveau om met een random guy seks te hebben wat zaadvijand is.
0: Oké, niet verlagen naar dat niveau, want ja, Toto zegt eigenlijk, ja, hij is er waarschijnlijk toch ook al overheen. Het zal hem niet eens veel boeien. Diallo, die heeft nog het volgende te zeggen. En luister altijd goed naar Uncle Diallo's advies.
4: Zo, hé. Hey. Nou, Desiree, ik zou zeggen, laat het gaan. Niet jouw niveau verlagen naar zijn niveau. Je moet blij zijn dat je hebt niet allemaal dingen opgelopen tijdens jullie relatie. Dus ik zou het gewoon laten gaan. Heeft toch geen zin meer, het is toch al oud. Je moet blij zijn dat jij niet meer met hem bent. Dus verlaag jouw niveau niet naar zijn niveau, joh. Het heeft geen zin.
0: Het heeft geen zin. Duidelijke taal van Uncle Diallo. Ja, en ook Dokla, another man in de NPO Luister app, heeft een hele duidelijke mening hierover.
5: Hoi Annelijn. Goedenavond. Net klaar met werken. Lekker naar huis. De dag is weer gedekt. Dag Desiree. Vraag je man, hoe oud ben je eigenlijk? Want het is heel fire voor je. Het is fucked up voor je. Wat hij heeft gedaan, keur ik zeker niet goed. Maar ja, tijd is kostbaar, man. Deze dagen, man. Deze tijd. Focus je op jezelf, man. Begrijp je? Laat die kinderachtig gedrag achterwege, man.
0: Ja, laat het kinderachtige gedrag achterwege, zegt Dokla. Ik kijk toch weer even links van me naar Jens. Jens, jij begreep eigenlijk wel die wraak.
6: Ja, maar nu ik dit zo hoor, snap ik ook wel wat onze Unks wel gewoon zeggen. Zeker Diallo. Hij moet gewoon blij zijn dat ze niet chlamydia of zo van hem overgenomen.
0: Ja, inderdaad.
6: Dat is een heel sterk punt.
0: Ja. Kan je nog op een andere manier misschien een soort wraak nemen wat minder heftig is dan gelijk met iemand anders aan te pappen die jouw ex haat?
6: Ja, ik kan alleen maar op psycho dingen denken, zoals bandenlek steken.
0: Autocrossen, ja. Dat soort dingetjes. Ik zat ook te denken, ja, wat als ik, God forbid, zou achterkomen in de situatie van Desiree. Ik denk toch dat de zoetste wraak is dat je iemand aankijkt en dat je zegt, goed gedaan jongen, onze wegen scheiden hier. It's your loss. Niet te veel woorden aan vuil maken. And walk out that damn door.
6: Ja, gewoon de volwassenen zijn in het gesprek.
0: Ja. En dat hij dan voor zijn leven lang moet denken, goh, wat heb ik eigenlijk, fucked up ben ik omgegaan met deze chick.
6: Ja, is eerlijk wel het luisteren.
0: Ja, eerlijk. Ja. Ik denk dat je dat moet doen, Desiree. We raden eigenlijk allemaal af om in ieder geval te gaan aanpappen met iemand. Zeker omdat het je ex misschien niet meer boeit. Maar één ding wat hem wel gaat boeien is het feit dat jij gewoon wegloopt en geen woord meer tegen hem zegt. Good for you.

0: controlando.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En een smartphone die hebben we allemaal, maar denk je er ook wel eens bij na hoeveel je smartphone eigenlijk kost? Want die dingen die zijn echt niet goedkoop. Nou, en dat blijkt ook maar weer, want op Schiphol is dus echt een mega partij aan smartphones verdwenen uit een vrachtloods. Ja, en de schade, ik hoor je denken, nou misschien een paar duizend euro of nou kan van alles zijn. Nee, de schade was 5 miljoen euro. Ja, de koninklijke marechaussee die heeft wel al 2 Amsterdammers aangehouden die ze ervan verdenken om dus al die smartphones te hebben gestolen. Maar het zit je wel gelijk aan het denken. Want ik bedoel, ja, ik snap wel dat je die telefoons gaat stelen als het zoveel waard is. Maar hoe doe je dat dan? Hoe krijg je in hemelsnaam voor 5 miljoen euro aan telefoons mee? Ik bedoel, dat zijn echt een heleboel smartphones. Ik denk dat die twee daders echt met vrachtwagens hebben moeten komen om al die telefoons mee te slepen.
1: On the block.
3: Amsterdam.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FanixAds.nl. Your city, your sound.

0: altijd via funnix.nl/nieuws.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Check vonix.nl of de NPO Luister-app.

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
6: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen, komende dag overwegend droog.